0: Bij Bike Total, dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total. Vandaag pak je hem. Bij Bike Total, dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij dodenherdenkingen door het hele land hebben burgemeesters gewaarschuwd voor oprukkend antisemitisme. Het is weer aan de orde van de dag, zei de burgemeester van Voorschoten. En ook de burgemeesters van Voorst, Oldenzaal, Uithoorn en Heumen zijn bezorgd. 2 ongelukken in korte tijd tussen een auto en een tram, meldt Omroep West. In Den Haag ging het mis in Kijkduin en even later was het ook raak in Delft. Het is niet bekend of er iemand bij de botsingen gewond is geraakt. Er is in ieder geval veel blikschade. Bij een explosie in een kolenmijn in Colombia zijn 14 mijnwerkers vastkomen te zitten. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. 2 mijnwerkers konden nog ontsnappen. Volgens de Colombiaanse autoriteiten is de explosie waarschijnlijk ontstaan door een opbouw van gassen in de mijn. En in New York is het Met Gala bezig. Daar komen veel grote sterren op af die een extravagante mode-outfit willen laten zien op de rode loper. Onder andere Beyoncé, Nicole Kidman en Venus Williams zijn van de partij. Er is ook gedoe, niet iedereen is blij dat Amazon-baas Jeff Bezos de sponsor is van het feest. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De advocaat van de 12 demonstranten die gisteravond zijn aangehouden op de Dam is niet te spreken over hoe ze zijn behandeld door de politie. De demonstranten hebben blauwe plekken en verdraaide polsen, zegt hij. Ook vindt hij dat burgemeester Halsema de grondwet heeft geschonden door het protest tegen te houden. Bij Hotel de Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door 2 oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. En ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Rusland. Morgen nacht moet het ingaan. Rusland kondigde een paar uur eerder een staakt het vuren af voor komende vrijdag en zaterdag. Dan herdenken zowel de Russen als de Oekraïners de Tweede Wereldoorlog. En in Washington is vlakbij het Witte Huis een schietpartij geweest. Een deel van het Witte Huis werd kort ontruimd. De politie sprak een man aan die zich verdacht gedroeg. Die ging er vandoor en schoot op de agenten. Daarbij raakte een tiener gewond. De politie schoot terug en heeft hem aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en daar is het maar 10 graden.
2: Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn begint een proef met bodycams. Zo hopen ze agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. Bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Er zijn nog steeds zogenaamde crypto-goksites in de lucht in Nederland, waar mensen kunnen gokken op actuele gebeurtenissen, dat schrijft het FD. Begin dit jaar werd goksite Polymarket verboden door de kansspelautoriteit, maar andere sites gaan gewoon door. De kansspelautoriteit zegt dat ook zij boetes kunnen krijgen. De Oekraïnse kerncentrale van Zaporizhia is beschadigd door een droneaanval van Rusland, zegt het Internationaal Atoomagentschap. Het gaat om apparatuur waarmee het weer wordt gemeten. Er is geen direct gevaar, maar het agentschap roept de strijdende partijen nog maar eens op om uit de buurt te blijven van kerncentrales. En er zijn gisteravond zo'n 500 mensen afgekomen op de alternatieve dodenherdenking in Den Haag. Die herdenking is bedoeld voor mensen die ook oorlogen willen herdenken waar Nederland niet bij betrokken was, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de tweede keer dat de herdenking werd gehouden. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Kink. Dit is het station van System of a Down.
3: Wake up, wake up.
2: Depeche Mode. Te ontvangen via kink.nl, de Kink app en in

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een groep amateursportclubs werkt aan een massaclaim tegen het ministerie van Sport, meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidieaanvraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie de subsidie kreeg. Daardoor vielen veel clubs buiten de boot. In China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen, meer dan 60 mensen raakten gewond. Er zijn mogelijk ook nog mensen vermist. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. President Xi heeft een groot onderzoek aangekondigd. Bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden gisteravond ook mensen neergestoken. En de Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo dat er minder agressie tegen het winkelpersoneel komt, meldt het AD. De camera's worden alleen gedragen door beveiligers in 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. De supermarkt zegt elk jaar duizenden agressiemeldingen van hun medewerkers te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.
3: Kink. So who's that girl there?

infected, but he'll be alright, cause he's a scumbag.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. King.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Hotel De Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. Ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De meeste demonstranten die bij de dodenherdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. Er werden 12 mensen aangehouden die wilden protesteren bij de herdenking. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu waarschijnlijk 7 gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. De bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 tot 15 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorinchem is de rechterrijstrook dicht bij de brug bij Gorinchem. Er staat 4 kilometer file vanaf Hank, 10 minuten vertraging.

Boys, No Sleep Till Brooklyn. Opeens schiet het bij me in mijn kop te binnen dat dit gebruikt is in de eerste Super Mario Brothers film. Ja, ja. Zijn er weer van die willekeurige dingetjes die dan ineens bij opkomen, maar... Ja, ik moest daar gewoon heel erg aan denken toen ik onderweg was naar de studio. Dat ik, die Mario Brothers film, die tweede die is onlangs uitgekomen, vond ik dus heel erg leuk. En dat zeg ik als sowieso groot liefhebber van videogames. Maar die films die doen het wat mij betreft ook heel goed. Ook qua soundtrack doen ze het heel erg lekker. Goed, tot zover de Super Mario Brothers trivia van vanochtend. Hallo, goedemorgen. Bijna 6:10 is het. Welkom bij de Kingstart van dinsdag 5 mei 2026. Happy Bevrijdingsdag. Heb je leuke dingen op de planning staan? Of helemaal niet. Je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, joh, vrijheid is ook lekker luieren als het even kan. Of moet je gewoon keihard aan het werk? Is het alles behalve bevrijdingsdag voor je? Als het gaat om het weer, dan kan ik je ook niet echt vrijheid geven als het gaat om wat het gaat worden. Het is nogal wisselvallig. In Limburg en Gelderland is er bijvoorbeeld veel kans op buien. Daar wordt het niet warmer dan 10 graden. Maar in het noordwesten wel veel wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. En als de zon schijnt, dan kan het 15 graden worden. Dus ik zou zeggen, mocht je naar bevrijdingsfestivals gaan vandaag, neem voor de zekerheid in ieder geval zo'n kleine paraplu mee. En zo'n lekkere sweater, weet je wel, zo'n lekkere trui. Dan moet het helemaal goed komen.

The Strokes, Hard to Explain, hier op Kink Alternative Rock Radio. Goedemorgen, dit is de Kinkstart. Met zometeen onder andere Nothing But Thieves, Tomorrow Is Closed. En nu Fatboy Slim, en ik heb een trucje als het gaat om deze track. Als je namelijk een beetje het stottergeluid wil nabootsen, het kan niet helemaal, tenzij je heel erg snel tegen je keel aangaat tappen met je vingers. Maar je kan ook gewoon een vinger tussen je lippen leggen en dan op en neer doen. Dan heb je deze een beetje dat praise you like I should. Nou goed, dat is weer de tip van Flip van deze ochtend. Fatboy Slim, dit is Praise You. Goedemorgen.

0: over een paar minuten.
1: Kink. De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Bij Easy Pari XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari XL. Shop in de winkel of op easyparixl.nl. Laat het hier
7: zijn. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met 300 euro korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
9: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt. Eén van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Bijna alle verdachten zijn weer vrij. Bij Hotel De Wereld in Wageningen is om middernacht het vuur van de vrijheid ontstoken. Het officiële begin van Bevrijdingsdag. Estafettelopers brengen het vuur het land door, onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals. En er zijn waarschijnlijk 7 mensen met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, hebben het niet overleefd. Een Brit ligt op de IC. Het weer van Weer Online. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. Het wordt 10 tot 15 graden.

Steent in de Kingstart. Goedemorgen. Het wordt een beetje wisselvallig weer vandaag. In een groot deel van het land wolkenvelden met sommige zonnige perioden. Maximale temperaturen van 15 graden. In Limburg, Brabant en Gelderland kans op buien. En daar blijft de temperatuur hangen rond de 10 graden. Nou, dat is als het gaat om het

Lakini's Juice van live hier in de Kingstart. Goedemorgen, het is 7 uur. Je hebt het waarschijnlijk wel gehoord dat er een cruiseschip is waar het Hanta-virus is uitgebroken. Er zijn ook Nederlanders aan overleden. Hoe het zit met dat virus en een update van de Wereldgezondheidsorganisatie. Zometeen

0: nieuws zometeen.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis, installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt, maar ze zijn bijna allemaal weer vrijgelaten. Eén van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Een agent drukte haar mond dicht en daarna werd de vrouw afgevoerd. Met het ontsteken van het vuur van de vrijheid bij Hotel de Wereld in Wageningen is vannacht Bevrijdingsdag begonnen. Het vuur wordt door estafettelopers het hele land doorgebracht, ook naar de 14 bevrijdingsfestivals die vanmiddag worden geopend door premier Jetten en Splinter Chabot. Nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, daalt het aantal ooggetuigen. Volgens het CBS is het aantal Nederlanders dat de bevrijding heeft meegemaakt intussen gedaald tot onder de 5%. Nog niet de helft was toen oud genoeg om het zich ook echt te herinneren. Maar herdenken blijft belangrijk, vindt nog steeds een meerderheid. En het lijkt erop dat 7 mensen het hantavirus hebben opgelopen op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Een Brit ligt op de IC. Onder de mensen met milde klachten zijn 2 bemanningsleden. Het weer van Weer Online. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. Het wordt 10 tot 15 graden.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum staat tussen Geertruidenberg en Werkendam 8 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Den Bosch en Nieuwkuik 3 kilometer file.
0: King Alternative Rock Radio. Jim Formo.
15: Zometeen King of Pain van de Police, maar eerst Muse. Dit is Starlight.

0: Zo, die heb ik al een tijd niet gehoord.
1: King of Pain hoorde je zojuist hier in de Kingstart. Welkom bij Bevrijdingsdag 2026. Het is dinsdag 5 mei, bijna 7:15. Roel zegt het basisdrumloopje van dit nummer is morsecode voor tits. Nou, weet je dat ook weer? Dat gaat dan over, ik vermoed dat over Muse gaat en Starlight. Nou, weet je dat ook weer. Goedemorgen, welkom bij de Kingstart. Misschien dat je je afvraagt...
2: Waar is Michiel?
1: Help! Nou, Michiel Veenstra die is er morgen weer. Heeft hopelijk heel erg genoten van een welverdiende vakantie in Azië. Is onder andere in Japan geweest. Helemaal niet jaloers verder. Nee, maar morgen dan ziet hij er weer. Tot die tijd ben ik er, of althans deze ochtend ben ik er voor je. Ik ben Jim. Normaal gezien hoor je mij elke maandag tot en met donderdagavond tussen 6 en 9 met de avondshow op Kink. Ook vrijdagmiddag ben ik er trouwens ook elke week. Deze ochtend dus nog tussen 6 en 9 in de ochtend dus. Het nieuws van vandaag. Opvallend nieuws van vandaag. De NS die startte vorige week al. Met een test waar een aantal conducteurs een bodycam meekrijgen tijdens hun dienst. Supermarktketen Albert Heijn gaat er nu ook een test mee doen. 4 vestigingen, gevestigd in onder andere Amsterdam en Rotterdam, die doen mee aan deze test. Beveiligers die zijn ingehuurd, die krijgen deze camera's mee. Dus niet per se het supermarktpersoneel, maar externe beveiligers die daar dan gaan staan. Volgens de Albert Heijn gebeuren er nog steeds te veel incidenten. En met het gebruik van deze camera's hoopt de supermarkt dat dit zal teruglopen. Ja, ik heb dat eigenlijk nooit echt goed begrepen. Agressie tegenover supermarktpersoneel. Überhaupt agressie tegenover personeel die je proberen te helpen. Snap ik al helemaal niet, maar met name supermarktpersoneel. Ik weet dat veel mensen geïrriteerd zijn als er bij de zelfscankassa's worden gecontroleerd. Ik heb alleen zoiets van, prima, het moet gewoon. En die mensen doen ook gewoon maar hun werk. Die doen ook gewoon maar wat er van ze gevraagd wordt. Ik heb nog best wel vaak dat als ik dan een biertje haal of zo bij de supermarkt, dat ik ook gecontroleerd word. En ik vind dat helemaal niet erg. Ik heb wel één keer gehad dat een best wel jonge gozer, volgens mij was die 16 of 17 jaar. En dit was een aantal jaar geleden, dus toen had ik mijn baardje nog niet. Nu heb ik een baardje. Een rood baardje heb ik. Maar toen was ik helemaal glad geschoren. En die vroeg om mijn ID-kaart, omdat ik dus wat alcohol wilde kopen. En die pakte mijn ID-kaart en toen was ik ook al in de 30 plus. En die schrok heel erg. Zo, sorry meneer. Ik zei, nee joh, je doet ook maar gewoon wat er van je gevraagd wordt. Geen enkel probleem. Maar wat dan wel leuk is dat ik vervolgens een flessenopener van hem kreeg. En die zit nog steeds aan mijn sleutelbos. Dus dat is dan weer, dat zijn dan weer de leuke dingen. Oké, we moeten naar het kleine kamertje, want de toiletrol gaat veranderen. Althans, wel als het aan het merk Edet ligt. De kartonnen huls in het midden van de rol die verdwijnt namelijk bij wc-papier van de fabrikant. Door een nieuwe techniek is de kartonnen rol niet meer nodig om de velletjes hun vorm te laten behouden. De overgebleven rollen die vormen een groot irritatiepunt in het huishouden. Aldus de fabrikant Edet. Ja, hoe raar zou dat zijn als er gewoon geen toiletrollen meer in huis slingeren? Ik vind dat wel, ergens vind ik dat ook wel jammer, want ik weet dat ik vroeger heel veel soort van nepgeweren heb gemaakt, knutselwerken van toiletrollen. Maar ja, de kartonnen rol gaat dus verdwijnen. Althans, verwachting is dat meerdere fabrikanten gaan volgen als het gaat om een oplossing vinden. Een wc-papier zonder dat er een kartonnen dingetje in het midden zit. Dus. En we blijven nog even bij de wc. Want in een toilet op Schiphol Airport is een opvallende vondst gedaan. Daar zijn 6 gifkikkers gevonden. Vermoed wordt dat iemand de kikkers die normaal in het tropisch oerwoud wonen langs de douane wilde smokkelen, omdat het toilet in kwestie vlak voor een controlepunt zat. Een oplettende passagier had al een blauw-zwarte kikker gespot in de vertrekhal. En na onderzoek werden er soortgenoten gevonden in de prullenbak van het toilet. De kikkers zijn overgeplaatst naar een gespecialiseerde dierenopvang. Nou, ik vind dit een hele goeie voor de kinkoppers. Dus als je een medekinker bent die denkt, nou, hier kan ik wel een leuke grap over verzinnen of een scherpe opmerking, ik zou zeggen, pak de kink-app erbij. Er zijn dus 6 gifkikkers gevonden in het toilet op Schiphol. Kunnen we daar een leuke grap over verzinnen? Ja, dat moet wel lukken, denk ik. Laat ze vooral weten via de Kink-app. Kan zijn dat je dan later deze ochtend een gele kaart krijgt, maar that is all in good fun, natuurlijk. En als je dan toch de Kink-app erbij hebt gepakt, Waar kan ik jou deze ochtend extra mee opstarten? Een turbo boost meegeven? Hoe kan ik jouw dag op de beste manier beginnen? Muzikaal gezien dan?

0: Pretty Reckless, When I Wake Up. Nou, hopelijk ben je dat al. Ben je al lekker wakker. En anders dan zorgt de Pretty Reckless daar wel heel goed voor. Ja, ik vind het echt een te gekke plaat. Maar dat heeft ook een beetje te maken met die openingsriff. Ik ben er namelijk heilig van overtuigd dat The Grunge een comeback maakt. Onder andere dankzij Villanelle, wat een redelijk nieuwe band is die je regelmatig hoort op Kink. Bleach Time 3 is ook heel erg moderne grunge. En ook ja, als je naar het begin van de Pretty Reckless luistert, ik bedoel, Dit is toch gewoon een Soundgarden of een Nirvana-riff? Ja, I love it, love it, love it, love it!
1: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
0: Mare muziek is er in vele vormen en maten. Wat is een plaat waar ik jouw dag goed mee kan beginnen? Robin die laat van zich horen via de Kink-app. Zegt, hey Jim, goedemorgen. Eerst nog even werken en vanavond naar Team Impala in Antwerpen. Ik ben zo benieuwd hoe dat gaat zijn. Ja, ik kreeg ook al andere berichtjes over Tame Impala. Gisteren stond Kevin Parker, zoals hij echt heet, in de Ziggo Dome. En nou ja, de beelden die liegen er niet om. Het was echt spectaculair. Dus waarom dan niet even Tame Impala

La Dracula op Kink Alternative Rock Radio. Dit is de Kinkstart. Ja, nou ja, het applaus is natuurlijk niet voor mij. Hè. Wel voor Paramore, Still Into You zometeen. Na Nirvana, dit is Come As You Are, Unplugged.

I'm still into you, want hoe kan ik jou nou ooit zat raken? Laten we even eerlijk zijn, nooit toch? Hopelijk jij ook niet van Kink, want de beste alternative rock hoor je hier in de Kinkstart. Goedemorgen, het is inmiddels al 4:05. Zometeen onder andere

0: Iron Maiden.
1: Kink. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
8: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
9: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
8: Die andere stuiterbal daar.
9: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Half acht. Kink. AMP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Vandaag vieren we Bevrijdingsdag, maar 8 van de 10 Nederlanders vinden dat die vrijheid onder druk staat, heeft één vandaag uitgezocht. Het komt, zeggen ze, door alle oorlogen die er zijn en de scherpe verdeeldheid in de maatschappij. De meeste actievoerders die werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn vrijgelaten. De politie arresteerde 13 mensen, onder wie een vrouw die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Online kan nog altijd volop worden gegokt op actuele gebeurtenissen. Eerder dit jaar werd zo'n goksite verbannen door de kansspelautoriteit, maar vergelijkbare sites zijn nog altijd in de lucht, blijkt uit onderzoek van het FD. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen vandaag de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. Het wordt 10 tot 15 graden.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspit stelt weinig tot niks voor. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat wel een file door een ongeluk. Tussen Beverwijk Oost en Knoop het Rotterpolderplein. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A59 Den Bosch Zonzeel tussen Engelen en Nieuwkuik. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.

Kwart voor acht, dit is de Kingstart van dinsdag 5 mei. Goedemorgen, je hoorde Kings of Leon en To Space. Tim hier in plaats van Michiel met de Kingstart. Morgen dan is Michiel er weer. Is hij terug van zijn vakantie. Ik ken Michiel een klein beetje. Ik werk al jaren met de beste man samen. Nee, volgens mij... Ik weet dat er morgen sowieso een stuiterende Michiel Veenstra hier staat. Dat is genieten. Maar ik geniet er ook van, moet ik zeggen, hoor. Van de ochtend. Samen met jou wakker worden. Samen met jou de dag beginnen. Hoe kan ik dat het leukste doen? Dat is bij mij natuurlijk ook een soort van vraagstuk geweest. Nou, Vivian die heeft het antwoord. Vivian die zegt via de Kink-app: je kan mijn dag wel helpen door straks die geit los te laten. Dat gaat ook zeker gebeuren, ja. Ik zou... half uurtje of zo? Of een half uur? Ervoor zorgen dat je Kink dan even extra hard hebt staan. En heel goed oplet en de Kink hebt in de aanslag. En nou ja, noem het allemaal maar op. Want dan komt de prijzigheid sowieso voorbij. Deze week maak je namelijk kans op tickets voor Rock Werchter. Combi-tickets. Oftewel, alle vier de dagen. 4 dagen lang. Puur live muziekgenot. Dat kan je meemaken. Als je dus althans die prijzigheid vangt. Maar dat komt dus later deze ochtend, wat ik al zei, over ongeveer een half uur. En zometeen ook een nieuwe editie van King Koppers. Ik leg wat nieuws aan je voor. Aan jou om hem in te koppen met een scherpe opmerking. Dan wel een leuke grap. Wellicht dat die grap een gele kaart oplevert, maar dat is juist de lol ervan. Vandaag namelijk nieuws over Schiphol. Daar is in een toilet... Daar zijn 6 gifkikkers gevonden. Hoogstwaarschijnlijk wilde iemand die kikkers smokkelen. Langs de douane heen, want het toilet waar het gevonden werd... dat zat vlak voor een controlepunt. Kikkers die normaal gezien in het tropisch woud moeten zitten... die werden daar dus gevonden in een bakje, gewoon gedumpt in het toilet. Ik denk dat daar genoeg grappen over gemaakt kunnen worden. Sterker nog, ik zag er al een paar voorbij komen. Zometeen de leukste kingkoppers. Als jij nog een toevoeging hebt op...

De Cranberries en Promises in de Kingstart. Goedemorgen, het is bijna 7:55. Hoog tijd voor de Kingkoppers, waarin ik nieuws aan je voorleg. Aan jou of dan wel de medekinker om hem in te koppen met een scherpe, dan wel een flauwe opmerking. Mag allebei, kan ook zijn dat het een gele kaart oplevert. Op een toilet in Schiphol Airport, daar is een opvallende vondst gedaan. 6 gifkikkers zijn daar gevonden. Gifkikkers die normaal gezien in het tropische regenwoud leven. Ja, die werden daar dus aangetroffen. Vermoed wordt dat iemand ze langs de douane wilde smokkelen. Vooral ook omdat het desbetreffende toilet, dat zat vlak voor een controlepunt. Dat is een beetje flauw dat die kikkers daar zijn gedumpt eigenlijk. Dus ja, kikkers in een toilet. Overigens gaat het goed met die kikkers. Hè. Ze zijn gewoon naar een gespecialiseerde...

met dank aan alle medekinkers. Ja, dan gaan we wat gele kaarten uitgedeeld worden hoor. Christy zegt bijvoorbeeld, van dit toiletbezoek kikker je niet op. Nee, ja, precies. Stront aan de knikker, dat zegt Jan via de kinkap. Marijke die zegt, groot risico op 1 april, kikker in je bil. Ja, kikkers in het toilet. Camille die zegt, die man langs de douane wilde, de man die langs de douane wilde, stond niet te springen. Oh, scherp, scherp. Danique die zegt, hopelijk hebben ze een goede opkikker gehad. Groetjes van een medekikker. En nou, er is altijd 1 rode kaart die uitgedeeld dient te worden. Die is vandaag van Stefan. Die zegt, de kikkers waren zich van geen kwaak bewust.

0: schuren, afplakken, lakken.
1: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
13: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 zeggen dat die onder druk staat. Als oorzaak noemen ze onder meer de oorlogen om ons heen. Maar ook door dingen als de verdeeldheid in de samenleving en verlies van de Nederlandse cultuur komt de vrijheid in de knel, zeggen ze. De meeste mensen die gisteravond werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Er zaten 13 mensen vast. 9 van hen waren demonstranten die weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Ook werd iemand opgepakt die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Op internet kan nog altijd volop worden gegokt op toekomstige gebeurtenissen, zoals een kabinetsval of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar werd zo'n voorspellingssite verboden door de kansspelautoriteit. Maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites zonder vergunning nog altijd in de lucht. En Amerika heeft weer 2 mensen gedood op een vermeende drugsboot in het Caribisch gebied. De boot zou in handen zijn van drugshandelaren. Al ruim een half jaar valt de VS boot aan waarvan wordt gedacht dat die drugs vervoeren. En daarbij zijn er zo'n 200 doden gevallen. Er is veel kritiek op omdat Amerika niet met bewijzen komt. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
15: Er is niet echt een ochtendspits. Er staan wel wat files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bijvoorbeeld. 7 kilometer tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen. Er is een ongeluk gebeurd. Er is maar één rijstrook open. Dat geeft een half uur vertraging. 20 minuten extra reistijd op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk staat ook 7 kilometer file. Daar zijn door een ongeluk 3 rijstroken dicht.
13: King Alternative Rock Radio.
16: Zometeen Leap, Sinking Feeling, hoor je nou Blur, dit is Girls and Boys.

0: vele andere namen is het een aanrader om dat sowieso te checken als je daar althans aanwezig bent. Leap Sinking Feeling in de Kingstart. Goedemorgen, 12 minuten over 8 is het geweest. Vandaag ging Michiel Veenstra. Die geniet hopelijk heel erg hard van zijn laatste dag van zijn vakantie. Morgen dan is hij er weer. Ik ben Jim. Normaal gezien hoor je mij elke maandag tot en met donderdagavond met de avondshow tussen 6 en 9. Deze ochtend dus ook nog tot 9 uur in de Kingstart dus. Zometeen de Kingprijzigheid. En waar dat voor is? Nou ja, als je dat nog niet weet, het is in ieder geval ontzettend vet. Dat ook. Beetje wisselvallig weer vandaag wel. In een groot deel van het land wolkenvelden met zonnige perioden. Met maximale temperaturen van 15 graden. In Limburg, Brabant en Gelderland kans op buien. En daar blijft de temperatuur hangen rond de 10 graden. Dus als je bevrijdingsdag gaat vieren vandaag. En je doet dat buiten. Voor de duidelijkheid. Neem wel een truitje mee. Gewoon zo'n truitje die je misschien om je heen kan knopen, zeg maar. Of iets wat je makkelijk mee kan nemen in ieder geval. Al de nieuws van vandaag. Supermarktketen Albert Heijn die gaat een test doen met bodycams. 4 vestigingen, die zitten in Amsterdam en Rotterdam, die doen mee aan deze test. Het is dan niet het supermarktpersoneel zelf wat de camera's op hun borst krijgt, maar beveiligers die zijn ingehuurd. Volgens de Albert Heijn gebeuren er nog steeds te veel incidenten. En met het gebruik van deze camera's hoopt de supermarkt dat dit dan enigszins zal teruglopen, of dat mensen die zich verlept gedragen, dat die in ieder geval eerder gepakt worden. Er zijn wel wat zorgen over de privacy, maar juist die beveiligers die zijn getraind om te weten wanneer ze de camera aan moeten zetten. En de toiletrol die gaat op de schop. Althans, wel van het merk Edet. De kartonnen huls in het midden van de rol die verdwijnt namelijk bij het wc-papier van deze fabrikant. Door een nieuwe techniek is de kartonnen rol niet meer nodig om de velletjes hun vorm te laten behouden. De overgebleven rollen die vormen een groot irritatiepunt in het huishouden, al dus Edet ze... Vaak laten mensen dat slingeren of dan laat je het liggen of zo. En dan blijft het daar. Het zorgt natuurlijk ook voor veel afval. Ook voor veel leuke surprise knutsels. Maar de toiletrol gaat dus verdwijnen. Of althans het karton wat middenin zit. Want vermoedelijk zijn ook andere fabrikanten hiermee bezig om dit te doen. Ja, en dit vind ik dan heel erg gek. Dan komt een klein beetje de filmfreak in mij naar boven. Er komt namelijk een nieuwe film over The Blair Witch Project. De makers en acteurs van de eerste film die zijn erbij betrokken. De Blair Witch Project uit 1999 die maakte het zogeheten found footage genre populair. Dus found footage gevonden beelden. Het gaat over een drietal documentairemakers die in een bos op zoek gaan naar The Blair Witch. Wanneer de nieuwe film moet verschijnen is niet bekend. Ja, echt, The Blair Witch Project, het is een van de beste horrorfilms ooit gemaakt. En zonder al te veel te spoilen, mocht je hem nog nooit hebben gezien... Omdat je niet heel veel ziet. Het zit allemaal in je hoofd. En dat vind ik er zo gaaf aan. En weinig jumpscares. Want als ik iets hekel aan horrorfilms... dan is het wel dat het ineens helemaal stilvalt. En dat het net iets te lang stilvalt. En dan uit het iets... oprotten met die zorg.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: Nou, hier kan ik je ook wel mee laten schrikken. Maar dan op de leuke manier... Deze week maak je namelijk kans op combi-tickets voor Rock Werchter. Wat houdt dat in? Dat je van 2 tot en met 5 juli erbij bent in het festivalpark in Werchter. 4 dagen lang genieten van, ik noem maar een paar namen... The Prodigy, Gorillaz, The Cure, Royal Otis, The Vaccines... Tom Smith, The Warning, Wolf Alice... Wat verdorie, The Last Dinner Party. Nou ja, het houdt maar niet op met de toffe namen die er staan op Rock Werchter dit jaar. Met andere woorden, daar wil je bij zijn. En hoe kan dat? Nou, heel simpel. Ik doe zo meteen het hekje open van daar waar de prijzigheid staat, zit, loopt. En dan gaat dat beest mekkeren. Is niet te missen als je althans de radio een beetje hard aanhoudt. En zodra je dat beest hoort, stuur dan een berichtje met de Kink App. En dan kan het zomaar zijn dat die 2 tickets voor 4 dagen Rock Werchter van jou zijn. Dus hoor je de Kink Prijzigheid, laat van jou horen...

0: 9. En als je het hebt over Once in a Lifetime, nou...
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: Once in a Lifetime, dat is de line-up van Rock Werchter voor 2026. Ik noem even een Mumford & Sons, Gorillaz, The Cure, The Vaccines, Florence Road... Gorillaz heb ik al genoemd, The Haunted Youth, Kingfisher... Nou echt, het is gekke werk, wordt het van 2 tot en met 5 juli. Deze hele week... Hallo? Oh, nee. Oh, dat zou toch wat zijn als ik nu een prijzigheidvanger niet aan de telefoon krijg. Nou, gelukkig zijn er genoeg prijzigheidvangers. 2 tot en met 5 juli, daar had ik het over. Rock Werchter 2026, deze hele week kans op tickets voor alle 4 de dagen. Daar wil je bij zijn. Althans, dat zou je denken. Zodra je de prijzigheid hoort, is het zaak om dus de telefoon bij de hand te houden. Als je natuurlijk een berichtje hebt gestuurd via de Kink-app. Dat is het dan weer wel. Poging nummer 3. Hallo, hallo. Met wie spreek ik?
2: Met Vivi.
0: Met Vivi? Vivian, denk ik.
2: Ja, klopt.
0: Hey Vivian, wat heb jij net gehoord? Vivian, wat heb je net gehoord? Iets met een prijzigheid. Ik versta er allemaal geen reet van, maar je bent erbij, je bent bij Rock Werchter!
2: Dank je! Oh my god.

Sun Drum Show op jouw Alternative Rock Radio. 8:30 is het geweest. 21 Pilots staat op Rock Werchter. Deze hele week maak je kans op tickets voor alle vier de dagen van Rock Werchter. Dus 21 Pilots is dan sowieso niet te missen. Mocht je dus de prijzigheid horen, laat dan vooral van je horen via de Kink App. En zorg er ook voor dat je je telefoon opneemt. Zometeen hier onder andere de Black Keys en Green Day. Kink.

0: gratis naar Rockwerchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink app. Kink.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Joehoe! Moederdag staat voor de deur! Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
11: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
12: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
11: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
12: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
11: Stap je ook in?
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
0: Half negen. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In winkels van Albert Heijn lopen binnenkort beveiligers rond met bodycams. Die zouden moeten helpen tegen agressieve klanten. Het gaat volgens Albert Heijn om een proef die begint in 4 filialen. Daarna wordt de test uitgebreid. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Als oorzaak noemen ze onder meer de steeds grotere verdeeldheid in de maatschappij en het oprukken van extreme denkbeelden. En zoals altijd op 5 mei zijn door het hele land vanaf vanmiddag bevrijdingsfestivals. Na de 5 mei-lezing geeft Splinter Chabot daar samen met premier Jetten het startsein voor. De Josti Band gaat als ambassadeurs van de vrijheid per helikopter 4 van de festivals af. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits. Er staan een paar files op de A15. Gorinchem richting Rotterdam staat tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 8 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk en de vertraging in de file is een half uur. Op de A16 Breda richting Rotterdam een kwartier vertraging tussen Dordrecht en Knoopend Ridderkerk 7 kilometer file.

Keys, dat swingt wel. Lekker hoor, dat zegt de Rikkelt via de Kingcap. You gotta lose, hoorde je zojuist in de Kingstart. Goedemorgen, 9:10 is het geweest. Jim hier met de Kingstart in plaats van Michiel. Michiel, die is er morgen weer. Maar wat niet verandert, is dat het Tech Tuesday is. En dat betekent ook een nieuwe editie van Kink in de Kabel.

Misschien ook een beetje luguber om dit te draaien op bevrijdingsdag, maar lekker is die wel. R.E.M., it's the end of the world as we know it. And I feel fine. Goedemorgen, dit is de Kingstart. Het is 10 voor 9.

afgelopen week. Zo ben we helemaal up-to-date. En dat zonder dat de rode verf op je monument gesmeten wordt, hoop ik dan. Met zometeen is Gen Z nu al klaar met AI. En Disneyland scant je gezicht. Maar eerst New York, want in New York is het binnenkort mogelijk om vervoerd te worden per drone. Het bedrijf Joby Aviation wil dit mogelijk maken omdat een reisje van JFK Airport naar het centrum van New York City nogal wat tijd in beslag neemt. Zij beloven een ritje van 10 tot aan een kwartier in een drone en dat je dat dan naar je plaats van bestemming brengt. En het gaat dan ook specifiek om dat traject. En het klinkt heel tof, maar de vluchten zijn nu vooral bedoeld voor zakenlui die echt geen tijd kunnen verliezen. Hoe duur zo'n tripje dan ook moet worden, dat is niet bekendgemaakt. Gelukkig hebben wij hier zo'n attractie in de Efteling, namelijk de dronevlucht. Door naar Disneyland in Anaheim, Californië. Daar komen toegangspoorten waar het gezicht van bezoekers wordt gescand. Er worden geen beelden of foto's opgeslagen, maar van elk gezicht wordt een unieke digitale code gemaakt. Door middel van deze code kan het systeem detecteren hoe laat je een park verlaat en hoe vaak je bent geweest. Het is vooral bedoeld om fraude met jaarpassen of andere soortgelijke tickets te detecteren. Er zijn wel wat zorgen over de privacy. Sommige mensen zeggen hierover, dit is niet oké. Techwebsite The Verge heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van AI en daaruit blijkt dat het enthousiasme afneemt, met name bij Gen Z. Deze generatie maakt regelmatig gebruik van AI-toepassingen zoals chatbots. En alhoewel de snelheid fijn wordt bevonden, worden de resultaten lang niet altijd vertrouwd. Ook zijn er zorgen over dat artificial intelligence mensen lui maakt. Daarnaast zijn er ook grote zorgen omtrent de arbeidsmarkt, want AI dreigt nogal wat banen over te nemen. Nou, je zou kunnen zeggen dat mensen er moe van worden, dus dan is het Gen Z.

0: echt wel. Villanelle hoorde je met Placebo. Fantastische single. No. Jawel joh, zeg helemaal te gek. Morgen dan verschijnt een nieuw werk van deze band. No. Opportunity Arising, zo heet de nieuwe single. Ik ben zo ontzettend benieuwd, want ik vind dit echt fantastisch. En hoe die nieuwe single dan klinkt, dat hoor je morgenavond. In de avondshow van Kink met ondergetekende. Want dan zit ik weer op mijn eigen plekje. Morgen dan is Michiel Veenstra er weer met de Kinkstart. Het is bijna 9 uur. Dat betekent dat ik nu het stokje overdraag aan Erik Kortom. En die begint zoals elke ochtend met 3 platen uit de jaren 90. De Kink 90s Break. Maar welke 3 platen zijn het? Ik heb hier een cryptische zin voor je. Als je aan de hand daarvan een gokje wil wagen in de Kink hebt, wees vooral welkom. Het is jammer, maar waar, maar de steen werd gestopt in een vliegtuig. Het is jammer, maar waar, maar de steen werd gestopt in een vliegtuig. Welke 3 platen uit de jaren 90 hoor je zometeen? Waag een gok via de Kink app. Heb een hele mooie bevrijdingsdag. Veel plezier zometeen met Erik.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
7: Ah, chips.
6: Maak er een potje van.

0: het een tikje anders doet.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn is klaar met de toenemende agressie tegen personeel en begint een proef waarbij beveiligers een camera krijgen omgehangen. Als een klant overlast veroorzaakt, mag zo'n bodycam worden aangezet. De proef begint in 4 filialen. Volgens Albert Heijn worden de camerabeelden na 2 weken gewist. In Oost-Oekraïne zijn tientallen slachtoffers gevallen door raketten en drones uit Rusland. Rond de steden Kharkiv en Poltava werden gasinstallaties aangevallen. 5 mensen zouden zijn omgekomen en er zijn meer dan 30 gewonden. Later deze week gaat een bestand in. Rusland en Oekraïne vallen elkaar dan tijdelijk niet meer aan. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat, heeft één vandaag uitgezocht. Dat komt niet alleen door invloeden van buitenaf, zoals alle oorlogen in de wereld. Mensen ervaren ook steeds meer verdeeldheid in de samenleving, onder meer door de opmars van extreem gedachtegoed. En net als elk jaar met Bevrijdingsdag zijn er weer de bevrijdingsfestivals. Start zijn wordt in Utrecht gegeven door Splinter Chabot en premier Jette. Samen steken ze bevrijdingsvuur aan. Een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar de Josti Band. Het orkest met mensen met een beperking vliegt naar 4 festivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A2 Utrecht-Amsterdam bij de Leidse Rijntunnel. 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. 7 kilometer file tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is 20 minuten, maar de weg is weer vrij op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Knoopend Ridderkerk 5 minuten vertraging in 5 kilometer file.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink 90s break.
10: Het is op deze 5e mei hoogste tijd voor de Kink 90s break. Het is jammer, maar waar. Maar de steen werd gestopt in een vliegtuig. Het is jammer, maar waar. Maar de steen werd gestopt in een vliegtuig. Nou, ik ga even kijken wie dat goed hebben. Het gaat over deze 3 platen namelijk.

cryptisch, maar goed gedaan, Ellen. En Hans. Hans die had het bij Stop the Rock goed. Dus die reken ik gewoon ook mee. Die had die andere twee al wel goed, maar die laatste kon hij niet opkomen. Maar Stop the Rock had hij uiteindelijk tijdens het draaien van Apollo 440 goed. Goed. Wat een ingewikkelde deze keer, die King 90's Break. Het is tijd voor hartstikke goede muziek. Want het rijtje wat ik nu voor je ga draaien, man. Queens of the Stone Age, zometeen Mumford & Sons. Maar eerst, Honey, I'm Home. Dit is Hyperspace Mountain.

0: David Bowie met Modern Love erachteraan. Lekker toch? Zometeen hier op Kink. Alien Ant Farm, Arctic Monkeys en Kaiser Chiefs.
1: Kink. Hamster. Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes.
1: Met deze week in de bonus, alle melkunie protein, tweede gratis.
2: Play.
1: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
1: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
2: Zoé.
1: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
2: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi, je hebt deals. En je hebt doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Toei.
14: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
12: Dan gaan we vieren.

0: Zometeen hier op Kink onder andere Dandy Warhols, Sex Pistols en Placebo.
1: Kink. Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.

0: 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greet. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Om winkelpersoneel te beschermen lopen beveiligers en Albert Heijn straks rond met bodycams. Het gaat om een proef in 4 winkels. Als een klant zich misdraagt, mag het cameraatje worden aangezet. Agressie tegen personeel komt steeds vaker voor. Albert Heijn-medewerkers hebben daarom al geen naamplaatje meer op hun borst. Supermarkten in België mogen vanaf volgend jaar weer tabak verkopen. Het verbod ging vorig jaar in, maar voor kleinere winkels golden andere regels dan voor de grote. Dat is discriminatie, oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers een zaak waren begonnen. Bij ons mogen supers al bijna 2 jaar geen tabak meer verkopen. In Oost-Oekraïne zijn gasinstallaties aangevallen met Russische raketten en drones. Rond de steden Kharkiv en Poltava zouden zeker 5 mensen zijn omgekomen. Het aantal gewonden loopt in de tientallen. Rusland heeft gezegd dat het Oekraïne later deze week tijdelijk met rust laat vanwege de Russische Bevrijdingsdag. En Nederland viert vandaag Bevrijdingsdag. De officiële start was vannacht in Wageningen, waar estafettelopers vertrokken om het vuur van de vrijheid het land door te brengen. In Utrecht ontsteken premier Jette en Splinter Chabot vanmiddag het bevrijdingsvuur als start van de 14 bevrijdingsfestivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
10: Met zometeen Danny Warhol's Bleach 93. Maar eerst Lenny Kravitz.

De Danny Warhols hoorde je, Bohemian Like You. Ja, het is natuurlijk 5 mei vandaag, hè? En ik weet niet of je iets leuks gaat doen, of misschien dat je al iets leuks aan het doen bent. Het is nog wel vroeg natuurlijk. Maar de bevrijdingsfestivals zijn natuurlijk overal en nergens. Er is van overal en nergens wel wat te doen. Dus daar wens ik je heel veel plezier bij. Maar probeer Kink even mee te nemen, want we draaien hartstikke lekkere plootjes vandaag. Voor het geval dat je ergens staat en dan gaat weer iemand... Als ik terugkom in de tijd, dan kan je even je doppies in doen en dan hoor je goede dingen. Zoals deze bijvoorbeeld. Sex Pistols, Anarchy in the UK.

0: Sibo, Song to Say Goodbye. Maar dat ga ik zeker niet doen, want ik blijf nog even. Zometeen Alanis Morissette, Wodan Boys. En The Rolling Stones versus Donald Trump. Ja, dat zo.
1: Kink. Hatsjoe. Gezondheid. Last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Nu bij Gamma, 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Van GreenChoice krijg je positieve energie... met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg... Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
14: Station van Faith No More, Papa Roach en Erik Kortom.
0: Met zometeen Alanis Morissette, de nieuwe Muse, maar eerst Florence and the Machine.

in 2018 gaat de musical Jagged Little Pill in première van de Amerikaanse Cambridge. In Cambridge in de staat Massachusetts. Gebaseerd op het gelijknamige album van Alanis Morissette. Die schreef een paar nieuwe liedjes voor die musical. Musical? Why? Maar goed, musical is langs verschillende Amerikaanse en Australische steden geweest. Ze hebben volgens mij ook geprobeerd om het naar Europa te krijgen, maar dat is uiteindelijk nooit gebeurd. Misschien gebeurt het nog een keertje. Ik weet het niet. Een band genaamd On A Friday brengt hun eerste EP The Drill uit in het Verenigd Koninkrijk. Een maand later verandert de groep van naam. En gaan vervolgens door het leven als Radiohead. Ja, is een leuk weetje, hè? En dan in 2016 eisen de Rolling Stones dat Donald Trump met het gebruiken van hun muziek tijdens de campagne om president van de VS te worden stopt. Hij moet erbij kappen. Ironisch genoeg was You Can't Always Get What You Want een nummer dat vaak gebruikt werd door Trump. Deze dus.

0: zometeen hier op King. Chris Cornell, Cake, de Goo Goo Dolls en Kings of Leon.
1: King. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
7: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
8: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
10: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
9: Werken? In deze drukte?
10: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De benzineprijs blijft records breken. Volgens United Consumers heeft een liter euro 95 nu een adviesprijs van ruim €2,63. Diesel kost bijna €2,59, terwijl die prijs vorige maand nog boven de €2,80 lag. Tanken over de grens is een stuk goedkoper. Door een accijnsverlaging ligt in Duitsland de benzineprijs onder de €2. Er is meer bekend over het meisje dat afgelopen weekend geraakt werd door de wiek van een molen in het Utrechtse dorp Hei en Boeikop. Het slachtoffer is 2 jaar en komt volgens de regio's in de Rijnmond uit Kinderdijk bij Rotterdam. Ze was bij de molen omdat een familielid daar die dag aan het malen was. Meisje raakte zwaar gewond. Een zwaar ongeluk vanmorgen in het Brabantse Etteleur. Een motorrijder en een busje reden daar op een provinciale weg vanmorgen frontaal op elkaar. De motorrijder overleefde dat niet. Wat met de bestuurder van het busje is niet duidelijk. Om erachter te komen wat er mis is gegaan, is de weg beide kanten op dicht. En een Nederlandse donatie aan Oekraïne, waardoor de oorlog een tekort is aan van alles. Het kabinet geeft bussen cadeau die in ons land werden gebruikt om bijvoorbeeld gevangenen van en naar de rechtbank te brengen of ruilschoppers mee af te voeren. De eerste 4 bussen zijn nu overgedragen en er komen er nog 16 aan. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen The Warning. Echo and the Bodyman. Maar eerst Kings of Leon.

potje herrie van dit Mexicaanse damestrio. The Warning Kerosene. Iets waar we de komende maanden, tenminste als we dat zootje, oh, toch eens op met oorlog voeren. Ik word er zo moe van. Het heeft ook zo weinig zin uiteindelijk. Maar goed, kerosine gaan we ook tekort aan krijgen. En gedoe. En dat jaagt iedereen op kosten. Alleen maar omdat, nou ja. Goed, The Warning, hoor je, dus kerosine. Dan nu een van de mooiere liedjes die ik ken. Waarom? Omdat het een mooi verhaal vertelt. En het is verpakt in een heel goed stukje popmuziek. Dit zijn de Goo Goo Dolls en Iris.

Voor Chris Cornell en You Know My Name. Had ik het straks even over dat ik zo moe word van oorlog. Zou het met alles wat er nu in de wereld gebeurt ook anders voelen om Amerikaan te zijn? Dat is een zeer terechte vraag. Nou, Bruce Springsteen maakte het jaren geleden ook al een keertje mee en maakte daar de Kink-album Top 1000 Classic van zometeen over.

0: is naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Rock Werchter.

0: trekpleister.be.
1: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Als een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een vriend.
7: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
8: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is.
6: Dan kan je het volgende doen. Word het eens dat je het met elkaar oneens bent.
9: We worden het niet eens, hè?
8: Nee.
9: Als ik nou eens even 2 drankjes ga halen.
8: Top, helemaal mee eens.
6: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.

0: Kink Album Top 1000 Classic.
1: De Kink Album Top 1000 Classic van vandaag is Born to Run van Bruce Springsteen uit 1975. Maar liefst, lang geleden, hè? Staat op nummer 60 in de Album Top 1000. Heel hoog en terecht. Ik zei straks, voelt het in deze tijd anders om Amerikaan te zijn? Nou, in der tijd wel. Alle nummers werden namelijk geschreven vlak na of in het staartje van de Vietnamoorlog, of gaan er ook over. Springsteen omschreef het alsof iedere Amerikaan voelde dat er iets flink veranderd was. Over de manier over hoe ze denken over hun land, maar ook over de wereld en zeker ook over henzelf. Er zit heel veel inspiratie in verwerkt van de idolen van Springsteen, maar overal zit het gevoel van onzekerheid en hebben we hier wel goed aan gedaan in verwerkt. Misschien dat hij nog eens een keer zo'n plaat moet maken. Ik weet dat hij sowieso uitgesproken is, maar mijn hemel. De eerste twee albums van Springsteen werden lovend ontvangen, verkochten niet goed genoeg. Er stond dus een gigantische druk om van dit album wel een groot succes te maken. Nou, Springsteen en het label kwamen toch tot een overeenkomst. Dat als deze geen succes was, dat ze hem eruit zouden gooien. En hij had zoiets van, oké, gaan we doen. Alles of niks dus, dat zorgde voor een muzikale, misschien wel overconcentratie. Maar dan ook wel weer grappig dat hij die oorlog juist als onderwerp nam voor die plaat. Omdat dat best wel controversieel was. En er waren ook heel veel mensen die het daar wel mee eens waren. Maar goed, hij heeft het gedaan. Hij heeft hem uitgebracht en Born to Run is een absoluut legendarisch album. Vandaar de Kink Album Top 1000 Classic van vandaag. Op nummer 60 dus in de top 1000 is het, hè, Erik? Ja. Kink Album Top 1000, heel goed. Dus je hoort zo meteen Born to Run, maar eerst Thunder Road.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

0: erop voor deze dinsdag. Ik wens je heel veel plezier met Isabel. Maar dat gaan we lukken, denk ik. En ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. Tenminste, als het allemaal lukt, hè. Je weet het maar nooit. Tot morgen. Hoi.
1: Kink. Schuren. Afplakken. Lakken.
2: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor. Mooi vooruit.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Sneldor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Even over later.
9: Ik ben aan het streamen.
8: Sorry.
9: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
10: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Oekraïne voert de strijd tegen Rusland ook de komende tijd verder op. President Zelensky zegt op X dat de afgelopen weken het aantal middellange afstandsaanvallen is verdubbeld, maar wat die hebben opgeleverd is niet duidelijk. Verder zegt Zelensky dat de productie van drones en onbemande gevechtsrobots wordt opgevoerd. Benzine is weer duurder. De adviesprijs die je vaak aan pompen langs de snelweg betaalt staat op ruim €2,63. De dieselprijs piekte vorige maand op €2,81, maar is nu gezakt naar bijna €2,59. Pomphouders in de grensstreek klaagden dat klanten daar de grens over gaan. Vooral in Duitsland is tanken veel goedkoper. De man die gisteren door de Rotterdamse politie werd neergeschoten is 59 en komt uit Brielen, zegt het OM. Agenten gingen op een melding af over een bedreiging met een vuurwapen. Wat er daarna precies gebeurde is onduidelijk. De man ligt in het ziekenhuis. De Rijksrecherche zoekt uit of de agenten terecht schoten. En nog even, en dan barst het feest los op de 14 bevrijdingsfestivals in ons land. Talloze artiesten treden erop, onder wie de ambassadeurs van de vrijheid. Dit jaar zijn dat DJ La Fuente, Carzo, de Josti Band en Rolf Sanchez. De fans vliegen ze met helikopters van de ene naar de andere plaats. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden.
10: Kink, Alternative Rock Radio.
12: Het verdedigen van een geliefde. Buddy Holly, Weezer. Kink.

Hele goede dinsdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink op deze 5 mei bevrijdingsdag. Ik vind het heel belangrijk dat we er even bij stilstaan, dat we onze vrijheid vieren. Want zeker vandaag de dag is het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. En ik voelde me ook heel erg vrij op de weg vandaag. Jullie zijn allemaal thuis, hè? Dat kan niet anders, want het was zo rustig op de weg. Dus volgens mij ben jij nu aan het genieten van Kink, terwijl je gewoon lekker thuis bent. Ben je wel aan het werk? Hi, ik ook. En we gaan er gewoon een hele fijne middag van maken. Bijvoorbeeld met de vaccines. En nu de Simple Minds. Promised you a miracle.

0: Voortgekomen uit Sound System The Wild Bunch. Bekend geworden als Massive Attack. Je hoort ze zometeen met het bloedstollende mooie Unfinished Sympathy. Ook heb ik voor je U2 en Paramore. Hier op Kink.
1: Kink. Ja, ja. Er is weer flink gewonnen bij Eurojackpot. Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de Geul. En het mooie is, de jackpot...

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Voor maar 2 euro maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.

American Obituary van U2 hier op deze dinsdagmiddag op Kink. Het weer zit niet helemaal mee, maar het is wel een mooie dag vandaag. Veel beter dan dat mijn nacht is geweest, want ja, ik had er een tijdje geen last meer van, maar vannacht heb ik toch weer bezoek gehad. Het betekent wel dat het mooie weer wordt. Dus aan de ene kant moet ik ze maar ontvangen, maar aan de andere kant, ik word er niet heel erg gelukkig van en ik slaap er ook niet beter door. Want ja, daar was hij weer. Of ze zijn altijd met z'n tweeën, zeggen ze. Ik ben weer lekker wakker gehouden door een mug vannacht. Zoals ik al zei, daar word ik niet heel vrolijk van. Maar gelukkig ben ik vandaag bij Kink met heel veel goede muziek. En ik knap daar altijd van op, van goede muziek. Bijvoorbeeld van Jimi Hendrix. Hey Joe.

Ik vind het steeds leuker worden, deze Violet Grohl. 595 hoorde je hier op Kink. Ook voor nieuwe muziek ben je hier aan het goede adres. Bijvoorbeeld zometeen de nieuwste van Evanescence. Who Will You Follow? Verder ga ik je meenemen naar The Zeros voor de Kink Zeros Break. Leuk feitje en drie platen uit die mooie, zinderende periode. En nu laat ik je even achter met iets wat niet verkeerd is, maar wel wrong.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud... tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het kan zijn dat vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika... waar een virus is uitgebroken, elkaar hebben besmet. Het virus wordt vaak overgedragen door muizen en ratten... maar de WHO denkt ook aan mens-op-mens besmetting... als mensen heel dicht bij elkaar zijn. Een Nederlands stel en een Duitse vrouw aan boord overleden. Ook studenten hier zijn de dupe van de grote hack van Amerikaanse onderwijssoftware. BNR heeft een lijst gezien met alle getroffen instellingen... en er zitten ook tientallen hogescholen en universiteiten in ons land bij... Hackers hebben gegevens in handen als namen en mailadressen. Wachtwoorden en ID-bewijzen zouden veilig zijn. Weer een anti-Joods incident in Londen. Deze keer werd brand gesticht bij een voormalige synagoge. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Maar dat maakt de impact op de Joodse gemeenschap niet minder, stelt de politie. Die onderzoekt of er een link is met eerdere incidenten... zoals het neersteken van 2 Joodse mannen. En de ambassadeurs van de Vrijheid zijn op weg gegaan naar de bevrijdingsfestivals. Eigenlijk hadden ze allemaal met helikopters moeten vertrekken... maar zangeres Carzo moest door het slechte weer met de auto naar Limburg. La Fuente, Rolf Sanchez en leden van de Josti-band konden wel vliegen. Ze doen ieder meerdere festivals aan. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag.
11: King, Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
13: Wie het kleine weer.

uit de categorie abrupte eindes. Evanescence, Who Will You Follow? Ik wil het even met je hebben over een kleine ergernis. En misschien herken je die wel. WC-rollen. Als die op zijn, dan haal je dat kartonnetje in het midden over. En ja, die moet je dan natuurlijk in het prullenbakje gooien. Het prullenbakje is vaak klein in de wc, dus die zit heel snel vol. En als je dan bijvoorbeeld net zoals ik een puber in huis hebt, dan belanden die 9 van de 10 keer overal, behalve in dat toiletbakje. Prullenbakje. Die tijd is voorbij. Ze hebben namelijk een wc-rol ontwikkeld zonder dat kartonnen kokertje in het midden. En het schijnt gewoon allemaal hetzelfde en goed te werken. Ligt nu in de winkel, dus ik ga vanmiddag even kijken en het uitproberen.

0: Het werd voor het eerst toegepast in 1986. Daarna werd het in 1994 wettelijk geregeld. En sinds de zero's kunnen we er allemaal wat mee. Waar heb ik het nou over? Ga ik je zo meteen vertellen. In de Kink Zero's Break. En dan natuurlijk ook drie tracks uit die zinderende tijd. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Kink.

0: Veldman.
1: Tijd voor een nostalgische pauze, de Kink Zero's Break. Drie platen uit die zinderende periode en ook even een leuk feitje om teruggeworpen te worden. Ik zei het net al, het werd in 1986 voor het eerst toegepast. In Nederland is het sinds 1994 wettelijk geregeld. En sinds 2000 kunnen we er allemaal gebruik van maken. Dus sinds de zero's kunnen we het allemaal. Wat dan? Een DNA-test doen. Ja! Sinds 2000 start de commerciële genetische genealogie. Ik wist dat ik daarover ging struikelen. Ik kom nooit uit dat woord. Stamboomonderzoek, om het makkelijk te houden. Dat kan dus vanuit de zero's. En sinds die tijd zijn de technieken steeds sneller en goedkoper geworden, waardoor het veel wordt gebruikt voor consumentenzaken, gezondheidsanalyses en ook om te weten waar je nou oorspronkelijk vandaan komt. Dat dus qua weetje uit de zero's. Neem ik je nu mee naar drie tracks uit die periode. Uit 2001. Oh, lekker zomerse plaat. En deze maand 25 jaar oud. Me Gusta Tu van Manu Chao. Uit de categorie, Schotse indie rockers uit 2007. The View met Same Jeans. En we trappen af aan het begin van de zero's. Want toen kwam namelijk Creed met With Arms Wide Open.
0: Kink. Zero's Break.

0: uit de Zero's.
1: Dit is de
0: Kink Zero's Break.
2: De logische

Leuk dat je luistert naar Kink op deze bevrijdingsdag. Isabel hier tot 3 uur. Zometeen heb ik nieuwe muziek voor je, onder andere van Editors. En ook de Pretty Reckless komen voorbij. Mooie klassiekers, bijvoorbeeld eentje van Alanis Morissette. Een hele fijne van de Smashing Pumpkins. En nu Imagine Dragons. Radioactive.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Nu bij Gamma, 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag? Mozenrood bonbons voor maar €2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Door het hele land zijn de 14 bevrijdingsfestivals begonnen. De officiële start is nu zo'n beetje in Utrecht. Daar steekt premier Jetten samen met schrijver en presentator Splinter Chabot het bevrijdingsvuur aan. De ambassadeurs van de vrijheid gaan de festivals af om op te treden, onder andere DJ La Fuente. Tientallen onderwijsinstellingen in ons land hebben te maken met de hack van Amerikaanse software. Volgens BNR gaat het om bijvoorbeeld de universiteit in Amsterdam, de hogescholen in Den Haag en het Grafisch Lyceum in Haarlem. Wereldwijd zijn de gegevens gestolen van bijna 300 miljoen studenten en docenten, vooral namen en mailadressen. Vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika hebben mogelijk elkaar besmet met het Hanta-virus. Normaal gesproken wordt het overgedragen door muizen en ratten, maar in dit geval zaten mensen vrij dicht op elkaar en kon het ook zo, denkt de WHO. Door het virus overleden 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar. En een recordaantal mensen wil meedoen met de Marathon van Londen volgend jaar april. Vorig jaar waren er dik 1,1 miljoen inschrijvingen, nu zijn het er ruim 1,3 miljoen. Maakte Londense tot de populairste marathon, zegt de organisatie. Die denkt erover om volgend jaar in 2 dagen 100.000 deelnemers toe te laten. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
16: Nieuwe editors. Not live. I alone.

2 tot en met 5 juli. Dan is het feest in Werchter, want dan vindt namelijk Rock Werchter plaats. Deze hele week maak je kans op kaarten. Ja, combi-tickets. 4 dagen lang kan je gewoon via ons naar Rock Werchter toe. Wat moet je daarvoor doen? Nou, gewoon heel goed opletten en blijven luisteren. Als je een prijzigheid hoort, dan als de donder appen.

De jongste van 10 kinderen en bovendien een zeer geslaagd meubelmaker of stoffeerder, moet ik eigenlijk zeggen. Al kennen wij hem beter van The White Stripes. Jack White zometeen, My Doorbell en ook de nieuwe van The Pretty Reckless, hier op Kink.

0: naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app. Kink.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: 99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Box springs af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
11: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
10: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
11: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
10: Stap je ook in?

Winkels in België die mogen per 1 januari 2027 weer gewoon tabak verkopen. Ja, het grondwettelijk hof heeft geoordeeld dat een bestaand verkoopverbod voor grotere winkels discriminerend is. Nou, dat verbaast me gewoon. Dus dadelijk in België kan je weer gewoon medicijnen kopen. Nee, sigaretten kopen. Waarom zeg ik dan medicijnen? Met placebo komt er nu aan. Koekoek!

0: Bij AutoFirst houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar AutoFirst.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Wij houden van alle auto's. AutoFirst, geen gedoe, goed geregeld.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu, alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Voordelig veel kleuren in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Bevrijdingsdag 2026 is nu echt begonnen. Premier Jette en schrijver Splinter Chabot staken een uur geleden het bevrijdingsvuur aan in de Dom in Utrecht. Jette zei dat alles tegenwoordig zwart en wit is en sprak de hoop uit dat we weer een beetje openstaan voor de mening van een ander. Dat is volgens hem ook vrij zijn. Een belangrijk moment voor mensen die vastzitten op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdi in Afrika. Ze krijgen zo bezoek van artsen die gaan kijken hoe ze eraan toe zijn en of het schip binnenkort naar Spanje kan. Op het schip zijn 3 mensen overleden, ook 2 Nederlanders, mogelijk door een virus. In België zijn 5 Nederlanders opgepakt die verdacht worden van drugshandel. De politie had een tip gekregen dat er opvallend veel bedrijvigheid was in een loods bij Antwerpen. Toen agenten een kijkje gingen nemen, vonden ze zeker 200 kilo coke in de loods zelf en een auto in de buurt. Er is ook een Belg opgepakt. Eind vorige week liep er tot 2 keer toe een naakte man midden op een druk kruispunt in Tilburg rond. En nu komt de regionale omroep met een naakte man in een park in Eindhoven. Hij werd daar vanochtend gevonden door surveillerende agenten. De man was dronken en kreeg daar een bekeuring voor en hij kreeg ook een boete voor naaklopen. Het weer nu van Weer Online. Mensen die Bevrijdingsdag vieren hebben het lekkerst in het noorden en westen, want daar is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan wat regen vallen. Het is maximaal 16 graden.
10: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
12: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je de Smiths na Limp Bizkit en Take a Look Around.
13: Kink. Hey, Stefan. Moordgozer.

0: Het vuur van de vrijheid brandt inmiddels volop door heel het land.
1: De Kink Middagshow. Beter dan insectenspray.
0: En hopelijk is dat vuur besmettelijker dan het Hanta-virus. En kan de rest van de wereld snel ook de vrijheid vieren. Leap and Sinking Feeling. Mijn naam is Stefan. Fontaine's DC hoor je zo op Kink na Faith No More en Easy

0: Afghan Wicks op King Debonair. Nou wil ik niet de persoon zijn die alle stresslevels naar een maximaal niveau stuwt. Maar ik zeg toch maar even dat er na 3:30 een prijzigheid voorbij komt. Met Rock Werchter tickets in zijn bek. Hoor je hem? Laat het dan weten via de King app. Stuur gewoon even een berichtje met de prijzigheid. Of ik hoor hem of Rock Werchter of iets in die richting. Want misschien ga jij dan die fantastische line-up 2, 3, 4, 5 juli alles live zien.
1: Korenslag.
0: Maar goed, het is nog geen 3:30. Dus hij komt pas na 3:30. Kunnen we voor die tijd nog even rustig een spelletje spelen. Even op adem komen. En het spel wat we spelen heet Korenslag. Kun jij raden wat er zo meteen op King te horen is? Door te herkennen wat het koor zingt. Titel en artiest hiervan.

0: omdat het koor zingt?
1: Ja, en voordat je begint, oh, dat is lullig. Artiesten kan helemaal niet, want er zijn er meerdere. Nou, vooruit. Laten we dan alleen titel doen vandaag. Als je het goede antwoord weet, stuur het door via de Kink-app. Alleen de titel is dus helemaal oké voor punten in het korenslagklassement. En wat het goede antwoord is, hoor je over een minuutje of drie. Ja, en dan is het dus ook na 3:30. Je bent gewaarschuwd.
2: Kink. Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Even over later.
14: Psst, ik ben aan het streamen.
13: Oh, sorry.
14: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
15: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

0: slag.
1: En ook als je zei dat het om Tin Lizzy ging, vind ik ook dat je punten mag opschrijven, hoor. Maar het hele correcte antwoord, dat was Whiskey in the Jar van Metallica. En die hoor je nu op...

0: Young met Florence Road en Storm Warnings.
1: Dus ik was afgelopen weekend op de kinderboerderij.
0: Ja, dan gaat het verhaal niet door, hè? Je weet wat je moet doen. En als je het niet weet, dan zou ik heel snel kink.nl checken. Zometeen hoor je Sam Fender en ook Pearl Jam. Eerst Audioslave. Like a stone.

0: Pearl Jam op King, Dissident.
1: Deze week op King. Tickets voor Rock Werchter.
0: Het wordt een weekend daar in Werchter. Het is een line-up niet te doen. En deze week maak je op King kans op die tickets voor Rock Werchter. Een weekend lang, 2, 3, 4 en 5 juli. Als je de King prijzigheid weet te vangen. En misschien heb je hem net voorbij horen mekkeren en heb je een appje gestuurd.
2: Goedemiddag, Bas Simons.
0: Bas, wat zeg jij ervan? The Cure, 21 Pilots, Mumford & Sons, The Prodigy, Gorillaz, Moby, Tom Smith, The Last Dinner Party en nog heel veel meer.
2: Oh, dat meen je niet. Ja, ik zeg lekker.
0: Ja, nou dat is een hele korte samenvatting van die fantastische line-up. En Bas, jij hebt

0: de King prijzigheid gehoord, hè?
1: Joehoe.
0: En je hebt ook geappt, dat levert jou inderdaad. Je voelt hem al een beetje aankomen. 2 kaarten op voor Rock Werchter. 2, 3, 4, 5 juli. Jij bent erbij.

Best Dinner Party, Nothing Matters. Een van de artiesten die op Rockwerchter 2026 staat. Deze hele week dus kans op kaarten. Als je de King Prijzigheid weet te vangen, heb je nou net achter het net gevist? Het is niet de laatste keer dat de Prijzigheid vandaag voorbij kwam. Hij gaat nog een keer voorbij komen. Zometeen hoor je op Kink Kasabian.

0: voordelen gaan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi, alle pakken van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
9: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het gaat om de bestuurder van een bus die achterop een vrachtwagen knalde. Op dat stuk snelweg zijn wel vaker ongelukken. En die hebben te maken met files door grenscontroles. Bij die ongelukken zijn al meerdere doden gevallen. Het is een traditie, het jaarlijkse vrijheidsdefilé in Wageningen. En ook nu weer is het een drukte van je welste. Met mensen die naar de optocht van de veteranen kijken. Ze klappen voor Nederlanders, Britten en Canadezen die meevochten bij de bevrijding. In het centrum is ook een demonstratie van pro-Palestijnen en die verloopt rustig. Het ging niet helemaal lekker op het bevrijdingsfestival in Haarlem, vooral met kinderen, want die kwamen in de verdrukking, meldt NH Nieuws. Ze kwamen voor de bankzitters die een half uur geleden begonnen aan hun optreden. Vorig jaar waren er ook al problemen in Haarlem, toen rond een optreden van Roxy Dekker. Het gaat redelijk met de witsnuitdolfijn die eergisteren aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee. Hij wordt nu verzorgd in een opvangcentrum in Annapallona en gaat volgens de regionale omroep met stapjes vooruit. Het is alweer 15 jaar geleden dat er in Nederland een witsnuitdolfijn aanspoelde. Die overleefde het niet. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan een beetje regen vallen. En het is maximaal 16 graden.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 70 kilometer file in het land. De A1 is dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een dodelijk ongeluk bij de grens. Omrijden via Enschede over de A35 en dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. De weg blijft dicht tot een uur of 8 volgens Rijkswaterstaat. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen. Slecht wegdek daar veroorzaakt 20 minuten vertraging. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. 10 minuten vertraging ook de andere kant op vanuit Duitsland naar Arnhem op de A12. Daar staat de file bij knooppunt Velperbroek en is 6 kilometer. En bergingswerkzaamheden op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
9: King Alternative Rock Radio.
12: Hey, zometeen hoor je Honey, I'm Home. Eerst Garbage and Only Happy When It Rains. King.

0: Space Mountain, Honey, I'm Home. Dit is Kink. Zometeen hoor je Melissa Etheridge, zo ook Kasabian. Eerst.
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Het is 5 mei. De dag die in de toekomst ongetwijfeld nog gevierd wordt als bevrijdingsdag. Door heel Nederland wordt vandaag feest gevierd. Met de vrijheidsmaaltijden, met het ontsteken van het vrijheidsvuur. En natuurlijk ook de bevrijdingsfestivals. Misschien heb je zelf ook nog wel plannen om ergens heen te gaan. Dit jaar de ambassadeurs La Fuente, Carsu, Rolf Sanchez en de Josti Band. En die ambassadeurs die vliegen in een helikopter heel het land door, hè, zoals de traditie inmiddels voorschrijft. Lijkt me wel proppen met die Josti Band trouwens in één helikopter. Dat is een heel orkest. Ik weet niet of dat zomaar past. Er moet ook vaak nog een cameraploeg bij om het allemaal vast te leggen. Dat wordt proppen, denk ik, maar ze zijn het as we speak aan het doen. Dus volgens mij gaat het goed. Ook was er chaos in China vandaag door een grote explosie bij een vuurwerkfabriek. Verschillende dorpen daar in de buurt die zijn nu ontruimd uit voorzorg. Want ze verwachten dat er misschien kleinere explosies daar omheen nog kunnen plaatsvinden. En bij de Albert Heijn zijn de bodycams in de bonus. Medewerkers van de supermarkt die krijgen steeds vaker te maken met scheldpartijen en met geweld. En dus is er vandaag daar een proef gestart met bodycams. Die worden gedragen door de beveiligers om in dreigende situaties te kunnen deescaleren. Nou was ik er echt van overtuigd, maar dat zal misschien aan mij liggen. Ik heb volgens mij al vaker kleine camera's bij de appie gezien. Dat ik dacht, zo'n hele cameraploeg zelfs met van die hamsters die dan zo'n camera op hun schouder hadden. Maar die zijn weg blijkbaar. Of, dat zal het zijn. Die zitten natuurlijk bij de Josti Band in de helikopter, want dan past die cameraploeg er gewoon bij.
1: De middagjoke. De middagjoke van Kink. Stefan Kooren.
0: En of die bodycams dan diezelfde kleine cameraatjes zijn als van die hamster, dat weet ik eigenlijk niet. Daar kan ik wel even onderzoek naar doen. Dit is Kink. Zometeen hoor je Melissa Etheridge. Eerst Kasabian en Underdog.

met Headrush op Kink. Like the way I do. Ik snap je wel, Erwin. Ik had het er net over, het is bevrijdingsdag. Dus hier en daar zijn wat bevrijdingsfestivals waar je gratis naartoe kan. Ja, Erwin die zegt, ja leuk, al die gratis festivals, maar ik moet gewoon werken vandaag. Zucht. Ja, ik snap je gevoel wel, Erwin. Ik ben de hele dag voor mezelf ook al mezelf aan het wijsmaken waarom het helemaal niet zo erg is dat ik er niet heen kan vandaag. Hè? Zo'n festival. De line-up is niet per se waarvan ik zou dromen. En het weer is ook niet perfect natuurlijk voor een festival. En het is er altijd zo druk, hè. Het is er altijd zo ontzettend druk. Allemaal dat soort smoesjes ben ik mezelf aan het vertellen. Misschien herken je het, Erwin, maar ik dacht, we kunnen ook gewoon doen alsof. Hè? Dat je je ogen dicht doet en dat je eigenlijk de geur van zo'n grasveld al ruikt. En dat we ook zelf gewoon de line-up een beetje kunnen invullen. Dat we toch een beetje op zo'n gratis festival staan. Toch een beetje dat gevoel. Dus Erwin, als jij zo eventjes... Het

Hoesje op Kink, Machine Head. Je hebt wellicht wel eens oog in oog gestaan met de burgemeester van jouw gemeente. Het is altijd een beetje een gek gevoel. Je weet vaak niet precies hoe die persoon heet. Maar je herkent hem of haar wel, hè, aan die ketting om zijn of haar nek. Het is een beetje hetzelfde gevoel als wanneer je Sinterklaas een hand geeft. Dat eerbiedigen, zo van ja, ik zal braaf zijn, ik zal me gedragen. Weet je, een beetje dat, toch? Gisteravond had ik zo'n moment met de burgemeester van de woonplaats waar ik woon. Alleen dat eerbiedigen was er heel snel af. Ik wou dat ik het gefilmd had. Ik vertel je zo wat er gebeurde.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
5: Greets. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic? Jojo.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
7: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
11: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Als je volgende week statiegeldblikjes of flessen inlevert, dan krijg je een lot waarmee je kans maakt op €400. Het is een tijdelijke actie van de verpakkingsindustrie om meer blikjes en flessen in te zamelen. Dat gebeurt namelijk nu nog te weinig. Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het is de bestuurder van een bus die achter op een vrachtwagen knalde. Er zijn daar vaker ongelukken en die hebben te maken met files door grenscontroles. En flink balen voor de fans van Chef Special, die zouden optreden op de bevrijdingsfestivals in Utrecht en Assen. Maar ze komen niet, want sommige bandleden zijn geveld door de griep. Miss Montreal vervangt ze in Utrecht. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het Zuidoosten de kans op regen toe. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 9. Morgen bewolkt in het zuiden en midden van het land valt dan regen. En dat wordt maximaal 15 graden.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens gebeurde een ernstig ongeluk bij de grenscontroles. De weg is daar dicht tot 8 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. En in Duitsland verder over de A54 en de A31. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Afrit Everdingen een half uur vertraging. Slecht wegdek, daar houdt de rechterrijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En bergingswerkzaamheden, die blokkeren de rechterrijstrook van de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, half uur vertraging.

Nicolas op Kink, Orange County. Gisteravond was de dodenherdenking. En ik heb daar een partij mijn lach moeten inhouden. Niet tijdens de herdenking zelf, gelukkig. Maar 20 minuutjes daarvoor. Ik wilde meelopen met de stille stoet die bij mij in de buurt plaatsvindt, ieder jaar. En die stoet die stond zich op te stellen aan de rand van een grote rotonde tegenover het gemeentehuis. En ik ben er bij gaan staan. En op een gegeven moment staat de burgemeester naast mij. Met zijn ambtsketen om, in een mooi pak, dat je ineens denkt, oh hé, dat is de burgemeester. En hij staat te praten met een vrouw naast hem. En ja, die burgemeester van mijn woonplaats, hoe zeg ik dat nou lief? Het is een beetje, hij doet mij een beetje denken aan een AliExpress-versie van André van Duin. Als hij praat is het een beetje met, ja mensen, daar ben ik, hè. Oh, is dat gezellig? Nou, een beetje dat idee, zo praat hij een beetje. Kan hij niks aan doen, maar ja, daardoor moet ik daar altijd een beetje om grinniken al. En hij staat dus met die vrouw naast hem te praten en hij vraagt aan haar, hoe lang nog voordat we gaan lopen? En die vrouw zegt, minuutje of 5. Waarop die burgemeester antwoordt, mooi, dan red ik nog even naar de overkant, want ik moet plassen. En hij zet vervolgens zo'n sprint in, die alleen mensen die moeten plassen inzetten. Hè? Een beetje zo onhandig, zo over die rotonde heen naar dat gemeentehuis. Met die ambtsketen nog om, strak in dat pak. En 4 minuten later, precies op tijd, komt hij teruggerend. Alles weer netjes en fatsoenlijk. En dan merk je toch dat je heel even staat te kijken, zo van, hè? En als hij terugkomt ook weer dat je toch eventjes checkt, heeft hij zijn gulp wat netjes dicht gedaan? Maar daar had hij. Hij was weer helemaal om door een ringetje te halen. Helemaal klaar voor de herdenking, maar het was zo'n mooi gezicht. Zo'n rennende burgemeester met zo'n ambtsketen. Dit is Linkin Park en Lost.

0: Het was zo grappig. En Lennart die zegt ook nog, weet je zeker dat het de Amstketen was? Of had hij de gemeentelijke plasketting?
1: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Moet hij hem dan daarna niet terug op het haakje hangen? Toch? Dat is hoe een plasketting werkt, toch? Ik denk dat het de Amstketen was. Dit is Kink. Zometeen hoor je Pom. Eerst de Rattles, Chili Peppers en Snow Hey Ho.

0: Dit is Kink, bijna 5 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Blikjes inleveren. Statiegeldblikjes is vervelend, hè? Er zitten die apparaten weer vol, plakken ze aan alle kanten. Ik doe het wel altijd netjes. En misschien dat me dat €400 gaat opleveren. Hoe dat zit hoor je zo meteen in het ANP-nieuws. Daarna de Naked and Famous.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
10: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
9: Werken? In deze drukte?
10: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De kogel is door de kerk. Drie opvarenden die ziek zijn geworden op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika worden zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. En er zit ook een Nederlander bij. Ze zijn misschien besmet met een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Het is niet zeker of dat aan boord is gebeurd. De verpakkingsindustrie komt met een loterij om mensen over te halen meer blikjes en flessen in te leveren. Je krijgt niet alleen het statiegeld terug, maar ook een digitaal lot waarmee je tot 400 euro kunt winnen. De actie duurt een paar weken. Mensen leveren de blikjes wel in, maar niet alles. En met deze actie moet daar verandering in komen. De optredens van Chef Special op de bevrijdingsfestivals in Utrecht en Assen gaan niet door. De griep heeft besloten om ook bij ons langs te komen. We balen er ontzettend van, zegt de band. Chef Special wordt in Utrecht vervangen door Miss Montreal en in Assen door Xander de Bouisanier. In een opvallende stap van de directeur van Milieudefensie, want die gaat werken bij Tata Steel. Hij moet daarom meteen stoppen bij de Milieuclub. Bij Tata wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie is teleurgesteld en begrijpt er niks van dat hij overstapt naar een van de grootste vervuilers van Nederland. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en later op meer plaatsen. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, in het zuiden en het midden van het land dan regen, en het wordt maximaal 15 graden.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog geen 100 kilometer file bij elkaar. Het is een stuk rustiger dan normaal op dinsdag op dit tijdstip. De A1 is wel dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Dat is bij de Duitse grens na een ongeluk. De weg blijft tot 8 uur dicht. Dus tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. De Duitse A54 en de Duitse A31. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch bij Alfred Eveningen. Slecht wegdek, rechterrijstrook is dicht. En zodoende 11 kilometer file vanuit Utrecht-Papendorp duurt er een half uur langer over. Half uur vertraging op de A15, Europoort-Gorkum. Bij Hendrik Ido Ambacht nog 5 kilometer file. Dat komt door bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen 12 kilometer file. En ook daar bijna een half uur tijdsverlies.
16: Och, daar gaan we weer. Weer een typische dinsdagavondspits.
17: Hey, pst, die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
18: Eigenlijk is een Z gewoon een 7 die op zijn knieën zit.
19: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
18: Zometeen hoor je de Negative Famous. Eerst Jimmy Eat World and the Middle.

The Naked and Famous, Punching in a Dream. Dit is Kink. Waar we je avond zometeen iets gaan verlichten. Iets lichter de avond in. Hoe we dat gaan doen, dat leg ik je zo meteen uit. In elk geval hoor je over 3 minuten de nieuwe van Muse. Mocht je die nog niet meegekregen hebben, die is weer ongelooflijk lekker. Cryogen heet die. En je hoort hem naar deze van Primal Scream.

0: Dance, een banger. De nieuwe van Muse, Cryogen op Kink. Heb jij in je leven ooit een concert gemist? Een concert waar je dan wel bij had moeten zijn, maar waar je door, door omstandigheden niet was?
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Dan heb je een muzikaal trauma te pakken. Zo'n knagende pijn waar je maar op één manier af kan komen. Medekinker Gert-Jan die kan erover meepraten. Hij was hier gisteren. Hij vertelde dat hij nog heel graag eens naar NoFX wilde. En ze waren in Nederland, alleen Gert-Jan las dat pas de dag na het concert.
2: Ik had altijd nog wel een keer heen gewild, maar ja. En te laat, dan maar YouTube, hè.
0: Dat gevoel ken je misschien wel van Gert-Jan. Dan maar YouTube, hè. Dan heb ik nog iets, maar... Oh, dan voel je er zo ellendig over. We hebben hem gisteren kunnen helpen. Speciaal voor hem hebben we heel hard NoFX aangezet namelijk. En zoiets wil ik ook voor jou doen. Dus welk concert heb jij gemist? En om welke reden? Laat het weten via de Kink app. Dan help ik je na Triggerfinger zometeen. Eerst The Church. Dit is Under the Milky Way.

0: Trigger finger.
1: Come clean. Ze zeggen drie keer is scheepsrecht. Drie keer en dan lukt het. Maar durf dat maar eens te zeggen tegen medekinker Jenny. Die heeft er namelijk hele andere ervaringen mee. Je hoort zo meteen welke. En ook Florence en de Machine over een paar minuten. Net als Smashing Pumpkins. En later vanavond...
2: Kink. Van 2 tot en met 5 juli... gaat het weer gebeuren. Dit keer met... The Cure. 21 Pilots. Gorillaz. The Warning. Tom Smith. The Last Dinner Party. Franz Ferdinand. The Prodigy. David Byrne.
3: Ze zijn er allemaal.

0: naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Amster!
5: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
5: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
4: Play.
5: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Amster!
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Rock Werchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli in het Festival

0: trekpleister.be.
1: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: 17:30. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het lijkt erop dat de man die gisteren in Leipzig op mensen inreed geen politieke of religieuze motieven had, schrijven Duitse media. Hij kampte wel met psychische problemen. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden in Leipzig. 3 zieke mensen op het vierde schip bij Afrika worden naar Nederland gebracht, maar wanneer is niet bekend, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Bij de 3 zit ook een Nederlander. En het gezicht van Milieudefensie maakt een opvallende carrière-move. Hij gaat naar Tata Steel, daar wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie kan er niet om lachen dat hij naar de grootste vervuiler van Nederland overstapt. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het Zuidoosten de kans op regen toe en later op meer plaatsen en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden van het land regen en wordt het maximaal 15 graden.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is rustiger dan normaal op de wegen op zo'n dinsdag rond dit tijdstip. Heeft natuurlijk alles te maken met bevrijdingsdag. A1 is nog wel steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Na een ernstig ongeluk bij de grens. Tot 8 uur is de weg dicht, dus 8 uur omrijden via Enschede over de A35. De Duitse A54 en de Duitse A31. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen. Daardoor 11 kilometer file en een half uur vertraging. 2 rijstroken van de A4 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk na een ongeluk. 20 minuten oponthoud daar. 50 minuten vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Dat is na een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. 5 kilometer file. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden en daarvoor zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum voor knooppunt Everdingen 13 kilometer file met 25 minuten oponthoud.

0: Flowers and a Machine, Shake It Out. Dat is wel eentje van mij. Ze zouden 2 jaar geleden, 3 jaar geleden op Lowlands staan. En toen moesten ze op het laatste moment afzeggen. Omdat Florence Wells onder het mes moest. En dat snap ik allemaal. Maar het is wel dat ik af en toe nog denk. Ja, ik had ze daar best wel live willen zien. Want dat heb ik nog nooit voor elkaar gekregen.
1: Kink, traumaverwerking.
0: En als je dat verhaal zo hoort en je denkt, ja, dat herken ik, dan heb je waarschijnlijk ook last van een muzikaal trauma. En daar valt vanaf te komen. Stel jezelf even voor, wie ben jij?
2: Hallo, Jenny Oudewisselink.
3: Hallo, Jenny.
2: Hallo.
0: Je had 3 keer kaartjes en tot 3 keer had je pech.
2: Klopt, ja, inderdaad. Tot 3 keer toe was Brandon Boyd ziek.
0: Ja, Brandon Boyd, frontman van Incubus. Yes. Wat was de eerste keer dat je kaartjes had? Hoe ging dat?
2: Ja, hadden we online kaartjes gekocht. Ik weet niet eens meer wanneer dat was. Mm-hmm. Dat is best al wel een hele poos geleden. En tot op laatst toen hoorden we dat hij inderdaad ziek was. Ging het niet door.
0: Echt op het allerlaatste moment?
2: Ja.
0: En toen dacht je, nou, toen kwamen ze nog een keer. Toen dacht je, nou, dan gaan we het nog een keer proberen.
2: Ja, mijn dochter en ik, we gaan vaak samen. Mm-hmm. Maar goed, tweede keer weer niet.
0: Weer niet? Weer omdat Brandon Boyd ziek was?
2: Weer ziek, ja, klopt. En de derde keer was 013. Mm-hmm. En we zouden er even een uitje van maken, mijn dochter en ik. We hadden zoiets van, nou, een bed and breakfast gehuurd. Gaan we even lekker uit.
0: Leuk, ja.
2: Toen ging die weer niet door. We hadden zoiets 3 keer in scheepsrecht. Nu zal het toch echt wel een keer gaan gebeuren. Maar nee.
0: Was die weer ziek?
2: Was die weer ziek, ja.
0: Zijn ze daarna nog een 4e keer gekomen?
2: Nou, ik heb nou zoiets. Als ze nog een keer weer komen, dan koop ik pas op de dag zelf een kaartje.
0: Ja, of een strip paracetamol om op het podium te gooien.
2: Oh, zoiets, ja.
0: Oh, wat ontzettend zuur. Nou, als ze nog een keer komen, dan gaan we het in de gaten voor je houden. En dan vragen we gewoon het medisch dossier ook van hem op.
2: Ja.
0: Dan komt het helemaal goed. 3 keer was geen scheepsrecht in dit geval.
2: Nee, zeker niet.
0: Maar je krijgt er wel een pleister voor. Ik ga Incubus voor je draaien.
2: Gewoon helemaal fijn.

I wish you were here. Incubus op Kink. Je tot drie keer toe had ze kaartjes en tot drie keer toe moest de band afzeggen vanwege een zieke frontman. Heb je nou ook ooit een concert gemist? Laat het weten via de Kink app. Dan plakken we voor jou ook een pleister op die wond. Zometeen de nieuwe Enter Shikari, Na de Doors en Break On Through. You know that-

0: Het is bijna 6 uur. Ik wil je toch gewaarschuwd hebben, want zometeen Mick Hummel. Niet per se dat ik je wil waarschuwen voor Mick Hummel, die hoor je wel vaker op Kink. Maar zometeen na 6 uur zou het zomaar kunnen dat er een geit voorbij mekkert. En dan zou het dus ook zomaar kunnen dat jij kaarten wint voor Rock Werchter 2, 3, 4, 5 juli in het Belgische Werchter met een fantastische line-up. Dat dus zometeen na 6 uur. Dus ik zou zeggen, zorg ervoor dat je een lasso gereed hebt liggen. Of iets anders. In ieder geval dat je je oren gespitst houdt. Zometeen Mick Hummel. Ik spreek je morgen weer.
1: Plopper de plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Kink. Hatsjoe. Gezondheid. Last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Hoi van Ethos.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Het is nog steeds niet bekend wat de man bezielde die gisteren op mensen inreed in een drukke winkelstraat in Leipzig. Maar het waarschijnlijk geen politieke of religieuze motieven, schrijven Duitse media. Hij is eerder wel behandeld voor psychische problemen. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden in Leipzig. Meerdere landen zijn bezorgd over hun landgenoten op het cruiseschip Hondius, dat voor de kust van Kaapverdië ligt. Er zijn 3 mensen overleden na een virusuitbraak, onder wie een Nederlands echtpaar. En er zitten ook Britten op en premier Starmer kijkt wat hij voor ze kan doen. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gehaald. 2 activisten van de Gaza-vloot komen nog niet vrij. Ze zitten vast in Israël, waar een rechter hun voorarrest heeft verlengd. De Spanjaard en Braziliaan worden verdacht van terreur. Ze waren met bijna 200 anderen in bootjes onderweg naar Gaza om hulp te bieden. En ze werden bij Kreta onderschept. De bevrijdingsfestivals lopen niet overal op rolletjes. In Haarlem was het zo druk rond een optreden van de Bankzitters dat kinderen in de verdrukking kwamen. In Pijnacker is het hele festival afgelast omdat een bezoeker ziek werd en naar het ziekenhuis moest. En in Zwolle maakte een band een statement voor de Palestijnen. Het weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag 2026 eindigt vanavond in het zuidoosten in Mineur, want daar gaat het dan regenen. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden regen en het wordt maximaal 15 graden.
14: Kink. Alternative Rock Radio.
16: Deze bevrijdingsdagavondshow in op de Kink Spitstrook zometeen. Als jij een track hebt waarvan je lekker energie krijgt, stuur hem door via de Kink Antonium zometeen. Eerst muziek van Villanelle naar Depeche Mode. Dit is Enjoy the Silence.

0: Babies in de Alternative Rock. En dit is daar eentje van. Villanelle hoor je. Placebo in de avondshow van Kink.
1: Kink Spitstrook.
0: En zoals elke avond beginnen we die op de Kink Spitstrook. Daar geven we even wat extra gas om vol energie die avond in te duiken. En suggesties voor de Kink Spitstrook die kwamen binnen via de Kink app. Ik zie echt heel veel harde dingen voorbij komen. Slayer bijvoorbeeld komt voorbij, maar deze vond ik wel mooi en ook enigszins pijnlijk sinds al die branden die er vorige week waren in Nederland. Maar goed, wel lekker. Je krijgt er wel energie van. Vol vuur zou je kunnen zeggen. Franz Ferdinand en This Fire, de Kink Spitstrook suggestie van Martijn in de Kink app.
1: Kink Spitstrook.

0: avondshow. Nog één keertje zonder Jim Voorwald. Die was vanochtend nog even de invalochtendshow. Die is vanaf morgen weer gewoon op zijn eigen plek. Maar hallo, met Mick. Ik mag weer op de platen van Jim passen, zeg maar. En vanavond is dat extra leuk, want deze week win je combi-tickets voor Rock Werchter bij Kink. Onder andere daar The Cure, Gorillaz, 21 Pilots, Mumford & Sons, The Prodigy op de line-up. En nog veel meer, dus dat is vet om bij te zijn. En dat win je als je de Kink prijzigheid weet te vangen. En dan kan je vast verklappen, hij gaat vanavond bij mij voorbij komen. Dus als je hem hoort, die geit, dan stuur je zo snel mogelijk een berichtje via de Kink. Dat is goed om te weten. Dan weet je dat vast. Ook goed om te weten is dat de Daily Drop van Finn Wolfhard is. En als je denkt, die naam die komt me bekend voor. Dat is die guy van de Stranger Things serie. Je hoort hem zometeen met zijn nieuwste single om 7:50 als Daily Drop. En verder ook weer op zoek naar de Kink Icon Essentials van Green Day.
1: Pop-punk, pop-punk, pop-punk.
0: Ja, pop-punk in de vorm van Green Day, dat komt goed. Maar ook zometeen in de vorm van muziek van Zebrahead. Die ga je zo horen. Ook een Kink classic van Alice in Chains komt eraan in de avondshow van Kink na deze van de Killers. Dit is Caution.

0: Fijne muziek om door die dinsdagavond mee heen te gaan. Van The Warning, nieuwe muziek. Ook Ironic van Alanis Morissette ga je horen. En je krijgt zometeen Snow Patrol.
1: Kink. Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snikbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation.
9: I've been waiting for someone like you.
8: And Nick Hummel.
0: Met zometeen The Warning en ook muziek van Alanis Morissette. Daar Snow Patrol. Dit is Run.
8: Kink.

0: Alanis Morissette en Ironic. En daarvoor hoorde ik een geitje.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
2: Koen Schellewis.
0: Hey Koen, goedenavond. Met Mick van Kink spreek je.
2: Hey.
0: Jij hoorde de Kink prijzigheid bij ons in de uitzending.
2: Ja joh.
0: En jij weet dat deze week tickets, combi-tickets voor Rock Werchter is.
2: Zeker.
0: Ja, jij stuurt via de Kink app. Wij willen zo graag naar Werchter. Waarom willen jullie zo graag?
2: Nou, we gingen eigenlijk elk jaar heen. Maar ondertussen begint het allemaal een beetje duur te worden. En nu hadden we zoiets van, nou, we gaan het niet meer doen. Maar nu horen we de actie op de radio. Ik denk, ja, dan willen we eigenlijk toch wel heel graag heen als het zou lukken.
0: Toch alweer een keer graag naar Werchter, naar die dikke line-up met onder andere The Cure, Gorillaz, 21 Pilots, Mumford & Sons, The Prodigy.
2: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Nou, Koen, het kan.
2: Echt waar?
0: Ja, je gaat erheen. Goed. Heel veel plezier.
2: Geweldig, man. Geweldig. Nou, ik heb er zin in.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.

King, Psycho Killer, daarvoor Stone en ook Mumford & Sons, Rollaway Your Stone. Een van de artiesten op die te gekke line-up van Rock Werchter. Je hoorde net de tickets uit de bek van de King prijsscheid gegrist worden voor vanavond. Maar niet getreurd. De rest van de week maak je nog kansen op tickets en ook op de socials van King. Daar zie je sinds vanochtend een toffe winpost waar je ook een prijzengeitje moet zoeken. Dus check dat even @king.nl of bijvoorbeeld Instagram. Dit is de Two Door Cinema Club, Undercover Martin op King.

0: Two Door Cinema Club. En Undercover Martin bij Kink. Alternative Rock Radio op de dinsdagavond met zometeen muziek van Weedus, Wet Like en je hoort de nieuwste van magazines.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Het bevrijdingsfestival in Utrecht is vol. De organisatie roept iedereen op om te wachten tot het rustiger wordt. De hekken werden al een tijdje gesloten, maar intussen worden weer mensen toegelaten, maar alleen in kleine groepjes. En buiten staat een lange rij met honderden mensen, vandaar de oproep om later te komen. Er zijn meer reacties op de overstap van de directeur van Milieudefensie naar Tata Steel. Klimaatclub Fossielvrij Nederland noemt het bizar. Milieudefensie zelf heeft er ook geen goed woord voor over. Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland, zeggen ze. Hun inmiddels oud-directeur wordt daar verantwoordelijk voor duurzaamheid. In Leipzig worden bloemen gelegd bij de plek waar gisteren 2 mensen om het leven kwamen. Ze werden ondersteboven gereden in een drukke winkelstraat en de bestuurder van de auto was vermoedelijk verward. Hij zou geen terroristische motieven hebben gehad. Maar het politieonderzoek is nog volop bezig. En in Amsterdam is vanmiddag een auto de Herengracht ingereden. Opvarenden van een rondvaartboot hebben de bestuurder uit het water getrokken en hij raakte niet gewond, meldt AT5. Het is niet duidelijk waardoor de auto het water inreed. De auto is er inmiddels ook uitgetakeld. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden van het land regen en het wordt dan maximaal 15 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Nick
5: Hummel. Wet Dream van Wet Light krijg je zo meteen in je mic. Nou, Weedus, Teenage Dirtbag.
6: Kink. Kink. Je zei in je mic. En dat is grappig, want jij heet ook

White Leg, Wet Dream op King. Dinsdagavond show. Met zometeen zomaar even uit het niets op een random dinsdagavond. Het allerbeste liedje ooit gemaakt, volgens jou in ieder geval. De nummer 1 uit de King 1500 zometeen. Ook muziek van de Rolling Stones. Eerst nieuw werk van Magazines. Als jij een paar weken geleden bij Radio on Tour was in Utrecht, in Tivoli-Vredenburg, dan had je deze track al live kunnen horen. Ik stond daar toen in de zaal en ik dacht meteen, oh leuk, een nieuwe. Wanneer kunnen we die gaan draaien? Nou, dat was dus afgelopen week. Toen heb ik hem gedraaid als Daily Drop, hoorde je hem voor het eerst bij Kink. En de reacties waren wel goed. Dus we blijven hem gewoon draaien. De nieuwe van Magazines heet

En dan volgt nu de ene Mick die de andere Mick afkondigt. The Rolling Stones bij Kink. Jumping Jack Flash. Daarvoor Pearl Jam Black. Eigenlijk niet meer af te kondigen, hè? Het is Kink op de dinsdagavond en het maakt niet uit wat je aan het doen bent. Is dat afwas, je huiswerk of misschien iets anders? Wij zorgen voor de allerfijnste muziek met zometeen de Oud Kink. Ikzelf van Higby. Nothing hoor je naar Grounds for Divorce. Elbow.

0: dat iemand dan vraagt, waar zit je naar te luisteren? En dat je dan zegt, nothing, niks. En dat het dan gewoon deze van Higby is, dan heb je niet gelogen. Nothing van Higby hoor je op de dinsdagavond van Kink. Met zometeen muziek van Case Choice en ook Turnstile komt eraan.
1: Kink. Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
2: Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi, kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
4: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de Zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
8: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.

Kink in dit geval met I Care. Daarvoor Case Choice en Not an Addict. Het is een traditie inmiddels, hè. Doen we het al jaren. Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en ook vrijdag bij Erik en Michiel. Elke avond rond 7:50 hoor je de belangrijkste release van de dag. Een nieuwe track die je nog niet eerder hoorde bij Kink. En waarvan we vinden dat je die niet mag missen. De Daily Drop. En zometeen is dat de nieuwe van Finn Wolfhard. Hij zit onder andere in The Stranger Things. Daar acteert hij. Maar hij maakt, als je dat nog niet wist, ook hele goede muziek. En zijn nieuwste hoor je zometeen als Daily Drop na Kaiser Chiefs bij Kink. Never miss a beat.

0: Kaiser Chiefs en Never Miss a Beat by King.
1: Daily Drop.
0: 7:30 geweest. Tijd voor de Daily Drop, de belangrijkste release die je niet mag missen bij King. En deze keer is het dus weer eentje uit Stranger Things. Ik ken Joe nog wel van End of Beginning. Dat was die acteur die Steve Harrington speelde. Finn Wolfhard speelt ook in Stranger Things. En ook hij maakt al een tijdje muziek. Die serie is nu echt voorbij. Dus hij kan zich nu, zeg maar, technisch gezien volledig storten op die muzikale carrière als hij dat zou willen. Zou dat wel doen, want het klinkt goed hoor. Het is de nieuwe single van Finn Wolfhard, de Daily Drop van vanavond. Als je wil laten weten wat je ervan vindt, stuur jouw feedback via de Kink-app. Je hoort hem voor het eerst op Kink. I'll Let You Finish, Finn Wolfhard. Daily Drop.

staat eerst op Kink. I'll Let You Finish van Finn Wolfhard. De Kink Daily Drop van vandaag. Kink. Als jij feedback hebt, als jij een eerste reactie hierop hebt, iets waarvan je denkt, nou ja, dit kan je wel vaker draaien, of dit moet je nooit meer draaien, of ik word hier heel vrolijk van, of ik word hier heel verdrietig van, laat het weten. Jouw feedback is welkom in de Kink App. Dan zet ik het zo meteen allemaal even op een rijtje na muziek van L7 en Nothing But Thieves. Sorry. Yeah.

feedback binnen via de Kink-app van Mark. Die zegt, ik vind het een beetje een saaie plaat. Oké, dat mag. Irene zegt, hij had toch hiervoor een bandje? Dat vond ik leuker klinken. Ja, volgens mij wel. Volgens mij heeft hij een tijdje met een band om zich heen. Maar nu gaat hij dan toch echt onder de naam Finn Wolfhard. I'll let you finish, Daily Drop. Anouk is enthousiast, die zegt, deze kan wel vaker bij Kink. En zo lopen de reacties weer uiteen in de Kink-app. Ik schrijf het op. Ik denk dat we uitkomen op een 6,5 voor de nieuwste van Finn Wolfhard, I'll Let You Finish. Wie weet komt hij nog vaker voorbij bij Kink. Die twijfel die bestaat niet over deze track, want dit is deze week de Kink XL Editors en Call It In.

0: Kink XL van Editors deze week. In de avondshow van Kink, die zometeen verder gaat met een liedje wat eigenlijk op de verkeerde dag ingepland staat. Had beter over 1, 2, 3 dagen gekund. Maar goed, nu kan hij ook wel. Hij is van The Cure. Dan denk ik dat je al weet welke ik bedoel. En ook de oud Kink XL van Evanescence en muziek van The Cooks. Hoi zo!
1: Kink. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer!
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
14: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
15: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
13: Of een goede vriend aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
17: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
18: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. De reder van het Nederlandse virusschip bij Afrika verwacht dat 3 zieke opvarenden morgen naar Nederland komen. Er zit ook een Nederlands bemanningslid bij en die heeft net als de anderen dringend medische hulp nodig, zegt de reder. Op het schip zijn 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Bij het bevrijdingsfestival in Utrecht staan lange rijen met mensen die alleen in kleine groepjes naar binnen mogen. Het terrein is namelijk helemaal vol. Daarom riep de organisatie eerder al op om te wachten tot het rustiger wordt. Maar om 10 uur gaan de hekken sowieso dicht, want om 11 uur is het festival klaar. Er is internationaal veel kritiek op het vasthouden van 2 opvarenden van de Gaza-vloot in Israël. Israël zegt dat de Spanjaard en Braziliaan zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan terreur. Maar Spanje vindt dat onzin en eist onmiddellijke vrijlating. De Spanjaard is volgens zijn vrouw in hongerstaking en hij zou ook gemarteld zijn. En het hing al in de lucht, maar nu is het zeker. De Rolling Stones komen na 3 jaar met een nieuw album. Het is er over iets meer dan 2 maanden en heet Foreign Tongues, maar vanavond is er al een klein voorproefje. Er staan 14 nummers op het album met gastbijdragers van Paul McCartney en de Red Hot Chili Peppers. Het weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag eindigt vanavond in mineur in het zuidoosten, want daar valt dan waarschijnlijk regen en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan in het zuiden en midden van het land regen en maximaal 15 graden.
18: King, Alternative Rock Radio, Nick Hummel.
0: Evanescence en ook de Koek, zo je zo meteen. Eerste keer op Friday.

You wanna. Het is de beurt aan Green Day deze week. Pink Icon Essentials. Green Day. Elke week in de avondshow namelijk een Kink Icon in de spotlight. Vorige week was dat The War on Drugs, deze week dus Green Day. En elke avond gaan we op zoek naar een track van hun in een bepaalde categorie. En gisteren was er bijvoorbeeld de vraag, wat is de beste meezinger van Green Day? En in de Kink App kozen we met z'n allen toen voor deze American Idiot. Nog op zoek naar de beste teksten van Green Day. Uiteindelijk donderdagavond de ultieme beste Green Day track. Maar voor vanavond ben ik op zoek naar het meest ondergewaardeerde nummer van Green Day. Een track waarvan je denkt, ja, die is eigenlijk heel goed. Maar dat is nou net een liedje wat nooit heel erg hoog in de Kink 1500 eindigt. Of überhaupt niet. Of wat niet veel mensen kennen en wat meer mensen zouden moeten kennen omdat die track dat verdient. De meest ondergewaardeerde track van Green Day is welkom in de Kink App. Stuur een berichtje deze kant op en horen we zometeen in de Kink Icon Essentials. In de tussentijd nieuwe muziek van Florence Road, Kink Future Icon. Die hoor je zometeen na deze Kink Classic van Bruce Springsteen. Dit is The

0: quotes hanging out to dry, hoor je bij Kink.
1: Kink Icon Essentials. Green Day.
0: En van die future icons, artiesten waar we veel van verwachten, die zich nog een beetje moeten bewijzen, naar de Kink icons van Green Day die al jaren meegaan en waarvan we deze week de essentials op een rijtje zetten. Gisteren werd American Idiot al de beste meezinger. Vanavond op zoek naar de meest ondergewaardeerde track van Green Day. Ik zie hier Bang Bang voorbij komen. Daar komt Monique mee in de Kink app. Longview, zegt Peter. Nou, dat vind ik niet. Ik vind Longview is toch wel een gewaardeerde track. Toch? Minority zie ik, maar deze die kwam een aantal keer binnen. Dus ik denk dat dit hem dan is. En ik vind het zelf namelijk, ik ben het er zelf ook mee eens. Dus er zit ook een klein beetje egoïsme in dat ik deze dan gekozen heb. Maar deze mag best eens wat vaker voorbij komen. Een ondergewaardeerde track van ondergewaardeerde, blijf articuleren, track van Green Day is deze Brains 2.
1: Kink Icon Essentials.

0: Kink. En dan bedoel ik de band live bij Kink. Niet dat het hier in de Kink Live Bunker gebeurt. Dat is donderdag pas. De Haunted Youth is dan hier in de Kink Live Bunker. Dat is goed om te weten. En dan voor Green Day en Brainstew verkozen ze tot het meest ondergewaardeerde nummer. Morgen op zoek bij Jim in de avondshow naar het nummer met de beste teksten van Green Day in de Kink Icon Essentials. En zometeen bij Kink muziek van Inhaler en ook R.E.M.
1: Kink.
2: Van 2 tot en met 5 juli
3: gaat het weer gebeuren.
4: Hey,
3: dit keer met
2: The Cure,
5: 21 Pilots,
2: Gorillaz,
5: The Warning,
2: Tom Smith,
5: The Last Dinner Party,
2: Franz Ferdinand,
5: The War on Drugs,
2: Prodigy,
5: Nudon,
2: David Byrne,
5: The Stadium.
6: Ze zijn er allemaal.

0: Het is naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app. Kink.
1: Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Kink.

Had je dat artikel al gelezen op King.nl van de Nepo Babies? Gaat onder andere ook over deze Eli, frontman van Inhaler, die natuurlijk de zoon is van U2's Bono. Maar het gaat in dat artikel over nog veel meer. Ook over Violet Grohl bijvoorbeeld, maar ook over Villanelle, waar de zoon van Liam Gallagher van Oasis in zit. Check dat artikel, het is best wel interessant, op King.nl of in de Kink-app. Over Oasis gesproken, die hoor je zo meteen op Kink. Eerst is het Zeit. Nou, ongeveer 9:15 voor muziek van Rammstein. Dit is Zeit bij Kink.

0: Pink, Alternative Rock Radio met Oasis en Rock and Roll Star. Zometeen nieuwe muziek van Bleach 93. Ze zijn Kink, Future Icon, You Can't Ceiling, All You Can Jackie Al. Maar nu is er een track die van hun debuut-EP komt. Dat is echt weer een hele fijne. Het is de nieuwste van Bleach 93. Hij heet Underrated en dat is hij waarschijnlijk nu ook nog. Maar misschien zometeen niet meer. Zometeen vinden we hem allemaal te gek. Na Tenacious D en Tribute.
1: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,

0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
1: Greets. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat ze zien zijn.
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Er wordt gezocht naar de passagiers van het vliegtuig met de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Er waren bijna 90 mensen aan boord en Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil weten hoe het met ze is. De vrouw werd ziek op cruiseschip Hondius en vloog naar Zuid-Afrika. Daar overleed ze. Haar man was al dood. Op het schip zijn nu nog 3 mensen ernstig ziek en die worden morgen waarschijnlijk naar Nederland gehaald. Er zijn 2 speciale vliegtuigen onderweg om ze op te halen. Daarna kan het schip verder varen naar de Canarische eilanden of naar Nederland. De reeder is van plan om naar Tenerife of Gran Canaria te gaan. Het regent afzeggingen op het bevrijdingsfestival in Utrecht, waar het mega druk is. De bezoekers moeten voor de 2e keer slikken, want Van Dikhout komt ook niet. Waarom is niet bekend? Alan Clark is hun vervanger. Stond ook een optreden gepland van Chef Special, maar die haakte vanwege ziekte ook al af. En voetbalclub NAC legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. NAC wilde dat hij overgespeeld zou worden, omdat de tegenstander won met een speler die geen werkvergunning had. Maar de rechter zei dat de KNVB mag ingrijpen, maar het hoeft niet. NAC gaat vrijwel zeker degraderen nu. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten gaat het waarschijnlijk straks regenen en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt en dan in het zuiden en midden van het land regen. En het wordt dan maximaal 15 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. King.

0: voordelen gaan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Rockwerchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli in het Festivalpark van

0: www.nl.be.
1: Dag liefie, mama houdt van jou.
2: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
1: Ja, lekker.
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bergstreekt.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Er zijn zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten bij een zieke Nederlandse vrouw van vierenschip Hondius dat bij Cape Verde ligt. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil checken of zij wel oké zijn. Het zijn er bijna 90. Het vliegtuig vloog naar Zuid-Afrika waar de vrouw overleed. Haar man was al dood. Goed nieuws voor Europa, want Noorwegen gaat 3 oude gasvelden openen. Noorwegen was al de belangrijkste leverancier voor veel landen en wordt nu nog belangrijker, omdat gas uit Rusland is weggevallen en Qatar is onzeker door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Noorse gas komt over 2 jaar vrij. De man die gisteren 2 mensen zou hebben doodgereden in Leipzig gaat naar een psychiatrische instelling. Daar wordt hij onderzocht. De Duitsers denken dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was en geen terroristische motieven had. Het incident met een auto was in een drukke winkelstraat in Leipzig. En in Amsterdam is het jaarlijkse 5 mei-concert aan de gang. En het Koningspaar is er ook weer bij. Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag en wordt gepresenteerd door Tineke Schouten en Splinter Chabot. Er zijn optredens van onder andere Rolf Sanchez en Akda de Munnik en het wordt afgesloten met We'll Meet Again. Het weer nu van Weer Online. In het zuiden van Limburg vallen nu de eerste buien en andere plaatsen komen straks ook aan de beurt. Vannacht een graad of 9 en morgen maximaal 15 graden. En ook dan kan er bui vallen.
7: Kink.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
5: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
6: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
4: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
7: Moet je kijken daar, leuke gast.
8: I know.
7: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
8: Is ook echt jouw type.
7: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
8: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
1: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
9: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
8: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
9: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
10: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van twee Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de 7e verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard, die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot, is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de twee vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti Band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. En dan is hier nog het weer van Weer Online. Vannacht in het zuidoosten en in het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden.
10: Kink.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Odido. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Doe je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In Apeldoorn heeft de politie een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers beëindigd. Betogers hadden een rotonde bezet gehouden en vuurwerk naar agenten gegooid. De burgemeester vond het welletjes en heeft het terrein toen leeg laten vegen. Dat ging er rustig aan toe. Het Nederlandse cruiseschip Hondius mag aanmeren op de Canarische eilanden. Spanje laat het schip toe omdat Kaapverdië de medische operatie met het Hanta-virus niet aan kan. Het duurt enkele dagen voordat het schip er is. Als het zover is, wordt iedereen onderzocht, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De koning en koningin hebben swingend het 5 mei-concert in Amsterdam afgesloten. Tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez kon het koningspaar niet stil blijven staan en werd er volop meegezongen en gedanst. Eerder op de avond waren er ook optredens van onder andere Roxanne Hazes en Akda en de Munnik. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won in het eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. Die finale is eind deze maand in Budapest. En dan is hier nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zelfs zon. Het wordt maximaal 15 graden. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Nederland maakt zich op voor de komst van 3 zieke mensen van het virusschip Hondius. Ze komen waarschijnlijk later vandaag aan. Intussen zijn er ook zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie wil weten of zij wel oké zijn. Spanje onderzoekt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de Spaanse omroep na uitspraken van de Songfestivalbaas bij de NOS. Die wil er alles aan doen om landen als Spanje en Nederland weer terug te krijgen bij het evenement. De finale van het Songfestival is eind volgende week. In het Noord-Hollandse Lutjebroek zijn in een huis 2 dode mensen gevonden. De politie ontdekte dat na een melding over iets verdachts. Het onderzoek blijkt dat de 2 niet door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Verder is er niets bekendgemaakt, ook niet over de oorzaak van het overlijden. En het was druk op de bevrijdingsfestivals. In Utrecht en Rotterdam mochten er op een gegeven moment geen nieuwe bezoekers meer bij. En in Haarlem dreigden mensen in de verdrukking te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos en vertrok het koningspaar, zoals elk jaar, tijdens het slotlied met een boot. Dan nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land kan het regenen. Morgen is het bewolkt, valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zon. Het wordt maximaal 15 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Deze keer was het raak bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door betogers. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen. Dat ging er rustig aan toe. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam is ontruimd na een brandalarm. Dat ging af, maar er was geen brand. Wel ging er een sprinkler aan op de 7e verdieping en dat zorgde voor wateroverlast, meldt regiozender Rijnmond. Na controle mochten de tientallen mensen weer terug aan boord. In Oekraïne zijn in verschillende steden zeker 21 doden gevallen door Russische aanvallen. Ook in Rusland vielen 2 doden na een Oekraïnse droneaanval. Het geweld leidt op vlak voordat er een wapenstilstand zou moeten ingaan die door beide landen is aangekondigd, omdat Rusland dan de Tweede Wereldoorlog herdenkt. En in het Zuid-Hollandse Pijnakker waren alle festiviteiten op Bevrijdingsdag afgelast. Een bezoeker werd onwel en dat maakte zo'n indruk dat het niet meer gepast was om door te gaan, zegt de organisatie bij de regionale omroep. Een optreden van de Amazing Stroopwafels ging daarom ook niet door. Dan nog het weer van Weer Online. Kan regenen in het zuidoosten en midden van het land. Morgen dan is het bewolkt, valt er her en der wat regen. Dan wordt het later droger. In het noordwesten is er wel wat zon. Het wordt maximaal 15 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.